0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is, mijn hart sinds lange tijd weer vrij is, ben ik zo blij dat het voorbij is. Oh, oh.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid zorgt voor een flinke rookoverlast in de regio. De Maastunnel is door die rook in beide richtingen afgesloten en op de omliggende wegen staan files. De brand woedt in een hoop schroot en wordt onder meer bestreden met twee blusboten van het havenbedrijf. Er raakte tot nu toe niemand gewond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Naast het Rotterdamse recyclingbedrijf waar de brand woedt, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al twee waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. Spanje voert vanaf nu tijdelijke grenscontroles in voor alle reizigers uit Italië. Dat is een reactie op de controles die Italië eerder instelde voor alle reizigers uit Spanje na de grote toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta. De Spaanse controles blijven volgens de regering van kracht tot en met 7 september. Beide landen namen de maatregelen na de migratiecrisis van vorige week, toen tienduizenden, vooral jonge mannen, de Spaanse exclave Ceuta bestormden. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug in Marokko. En de Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Iran en Rusland. Als nu ook het Huis van Afgevaardigden ermee akkoord gaat, kan president Trump extra importheffingen opleggen aan alle landen die Russische energie kopen. Daarmee willen de Verenigde Staten de economische druk op Rusland verder opvoeren. De Oekraïense president Zelensky noemt de nieuwe sancties een belangrijke stap om de oorlogskas van Rusland te beperken. Die wordt vooral gevuld met energieopbrengsten. Het weer, het is droog met kans op mist bij zo'n 5 graden in het noorden en oosten tot 14 vlak aan de kust bij een zwakke tot matige zuidoostenwind. Overdag wordt het zonnig en droog bij 24 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Hoe het kon dat er tussen de 50 en 100 ton afval in brand kwam te staan is nog onduidelijk. Er kwam veel rook vrij en daarvoor is een NL-alert verstuurd. De Maastunnel moest in beide richtingen worden afgesloten. Er raakte niemand gewond. Naast de brandhaard in Rotterdam-Zuid ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren twee mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. De helikopter was een van de 7 toestellen die meehielpen om de brand te bestrijden die door de blikseminslag was ontstaan. De brand in Utah heeft inmiddels ruim 400 vierkante kilometer in zijn greep en is pas voor een vijfde onder controle. De blushelikoptercrash wordt nog onderzocht. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. En België heeft de overname van het helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen uit Oostende door een Chinees bedrijf tegengehouden. Volgens de regering brengt die verkoop risico's mee voor de nationale veiligheid en de defensiesector. NHV vervoert personeel naar windparken en olieplatforms en is ook actief in Nederland, onder meer vanuit Den Helder en Rotterdam. Het bedrijf maakt bovendien kans op een onderhoudsopdracht voor militaire helikopters van de Belgische Defensie. Het weer, op veel plaatsen is het al snel zonnig. De temperatuur loopt voor de middag al op tot een graad of 20 of 23. Vanmiddag is het zonnig en droog en bij een zwakke oostelijke wind wordt het uiteindelijk 23 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Hoe het kon dat er tussen de 50 en 100 ton afval in brand kwam te staan is nog onduidelijk. Er kwam veel rook vrij en daarvoor is een NL-alert verstuurd. De Maastunnel moest in beide richtingen worden afgesloten. Er raakte niemand gewond. Naast de brandhaard in Rotterdam-Zuid ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren twee mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. De helikopter was een van de 7 toestellen die meehielpen om de brand te bestrijden die door de blikseminslag was ontstaan. De brand in Utah heeft inmiddels ruim 400 vierkante kilometer in zijn greep en is pas voor een vijfde onder controle. De blushelikoptercrash wordt nog onderzocht. Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer scheuren in dijken in het westen van Nederland. In Zuid-Holland worden daarom al 2 waterkeringen versneld hersteld om verdere schade te voorkomen. Het zijn een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reewijk. Waterschappen voeren extra inspecties uit, vooral bij veendijken die gevoelig zijn voor uitdroging. Er is momenteel geen direct gevaar voor doorbraken, maar de waterschappen houden de situatie wel nauwlettend in de gaten. En België heeft de overname van het helikopterbedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen uit Oostende door een Chinees bedrijf tegengehouden. Volgens de regering brengt die verkoop risico's mee voor de nationale veiligheid en de defensiesector. NHV vervoert personeel naar windparken en olieplatforms en is ook actief in Nederland, onder meer vanuit Den Helder en Rotterdam. Het bedrijf maakt bovendien kans op een onderhoudsopdracht voor militaire helikopters van de Belgische Defensie. Het weer, op veel plaatsen is het al snel zonnig. De temperatuur loopt voor de middag al op tot een graad of 20 of 23. Vanmiddag is het zonnig en droog en bij een zwakke oostelijke wind wordt het uiteindelijk 23 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.

Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl. Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
0: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Oekraïense president Zelensky brengt vandaag voor het eerst in zijn functie een bezoek aan Servië. Hij spreekt daar dan met zijn Servische collega Vučić. Het bezoek is opmerkelijk, want Servië onderhoudt goede banden met Rusland en heeft geen sancties tegen Moskou ingesteld. Wel veroordeelde het land bij de Verenigde Naties de Russische invasie en ook erkende Servië de Russische annexaties niet. Servië heeft Oekraïne ook voor tientallen miljoenen euro's aan niet-militaire hulp gegeven. Abelardo de la Espriella is beëdigd als de nieuwe president van Colombia. De rechtse politicus won de verkiezingen in juni met minder dan 1 procentpunt verschil. Hij wil hard gaan optreden tegen drugskartels en gewapende groepen en daarnaast de overheidsuitgaven flink terugdringen. De la Espriella volgt de linkse president Gustavo Petro op. Voor het eerst in de recente geschiedenis van Colombia vond de inauguratie niet in de hoofdstad Bogotá plaats, maar in Cali. Dat is de hoofdstad van de salsa. De brandweer heeft bij de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid onder meer een drone en een blusboot ingezet om de vuurzee onder controle te krijgen. Hoe het kon dat er tussen de 50 en 100 ton afval in brand kwam te staan is nog onduidelijk. Er kwam veel rook vrij en daarvoor is een NL-alert verstuurd. De Maastunnel moest in beide richtingen worden afgesloten. Er raakte niemand gewond. Naast de brandhaard in Rotterdam-Zuid ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Een blushelikopter is neergestort tijdens de bestrijding van een grote natuurbrand in de Amerikaanse staat Utah. Aan boord van dat toestel waren twee mensen, maar over hun toestand is nog niets bekend. De helikopter was een van de 7 toestellen die meehielpen om de brand te bestrijden die door de blikseminslag was ontstaan. De brand in Utah heeft inmiddels ruim 400 vierkante kilometer in zijn greep en is pas voor een vijfde onder controle. De blushelikoptercrash wordt nog onderzocht. Het weer, op veel plaatsen is het al snel zonnig. De temperatuur loopt voor de middag al op tot een graad of 20 of 23. Vanmiddag is het zonnig en droog en bij een zwakke oostelijke wind wordt het uiteindelijk 23 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
9: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

ben de weg kwijt. Hij is de weg kwijt. Frank Boeien uit Nijmegen, Nijmegen. Ja. Uit de wereld. Zoals u dat in 2010 live deed, volgens mij was dat een opname van Pinkpop, hè? Ja, ik weet het niet meer exact, maar het was wel een mooie opname in elk geval, hè? Goedemorgen, het is zaterdag geworden. We zijn 8 augustus. Frank Boeien en de wereld. En daarvoor nog eventjes Tony Scott, hè? That's How I'm Living. Uit 1989, vorige week overleden. En ja, het is nogal veel rook, hè? Bij de regio Rotterdam-Zuid. Afgelopen zaterdag, het is nog steeds niet geblust. Vanmorgen de Maastunnel werd ook vanwege de rook eventjes afgesloten. Ja, kon al wel weer open, dat weer wel. Maar toch, er was veel rookontwikkeling. Volgens de veiligheidsregio halen graafmachines nu puin uit elkaar. En die hoopjes, die kan de brandweer vervolgens weer gaan blussen. En er komt veel rook en stank vrij, wat weer kan leiden tot overlast in de wijk Oud-Charlois en in het zuiden van Rotterdam. Ja, de rook van de brand die afgelopen vrijdag uitbrak is nog ver te zien. Bewoners in de omgeving die hebben ook een NL-alert gekregen. 50 tot 100 ton afval zou vlam hebben gevat. Ja, de brand trok afgelopen vrijdag veel kijkers. Een woordvoerder van de veiligheidsregio die riep ook iedereen op om naar binnen te gaan en niet buiten naar de brand te gaan kijken. Maar ja, dat doen mensen automatisch. Als er wat te beleven is, bam, daar staan ze er. Dus niet alleen bij brandjes, maar ook bij ambulances en bij de politie en zo. Iedereen gaat kijken. Gebeurt altijd. Doe je niks aan. Maar ja, de politie en de brandweer die vroegen in elk geval Rotterdam niet te gaan kijken. Want ja, dat belemmert weer het werk van de hulpverleners, hè. Ja. Goed, nou, het is nog niet uit. Er wordt nog geblust. Dus de grote vraag is, zal het nog uitgaan vandaag? Want ja, puin en afval, hè, een afvalberg. We hebben het niet over een kilootje, nee, 100 ton afval. Dat heeft vlam gevat, dus ja, dat is aardig aan het doorbranden, denk ik. Ja, er zijn heel wat mensen overleden. Nou ja, we hebben het natuurlijk allemaal gehoord, hè. Peter Faber is dood. Tony Scott natuurlijk, hè, vorige week plotseling overleden, ook weg. Maar er is nog een man overleden, William Orbit. Hij is 69 jaar geworden. Hij werkte tijdens zijn carrière samen met heel veel artiesten. Onder andere U2, All Saints, Blur en ook Madonna. Want daar maakte hij het album Way of Light, oftewel War of Light voor Intimi mee. Ja, op Instagram staat al te lezen met diepe droefheid. Ja, delen we mede dat op 23 juli 2026 thuis is overleden. William Orbit, ja, hij zal enorm gemist worden door ons en door zoveel mensen wie het leven hij heeft geraakt met zijn muziek. Nou ja, William Orbit was het gestoorde genie van Madonna. Staat bekend om zijn werk als producer en ja, hij had een unieke sound en dat gaf hij ook aan Madonna. En daardoor scoorde Madonna dus met onder andere Way of Light erg hoog in hitparades, hè? Ja. En dat was dit liedje onder andere, hè? Rest in peace dus, William Orbit.

Het wonder van de liefde, oftewel de Miracle of Love van de You Whip Mix in de 80s remix als tweede liedje wat je voorbij hoorde komen. Hè. Goedemorgen, het is voor de wekker wakker tijd. Het is zaterdagmorgen, 8 augustus. Ja, het is vandaag een speciale dag. Het is de internationale kattendag, de World Cat Day. Ja, deze dag is een soort dierendag, maar dan alleen voor katten, waarop ze extra verwend worden. Ja, in 2002 is het opgericht door middel van een internationaal fonds voor dierenwelzijn en verschillende dierenrechtenorganisaties. Ja, is leuk. Hier in het Van Vliethuis hadden we 3 katten. We zien er nu maar 2 voorbij komen. Ja, 1 kat is spoorloos verdwenen. Dat heet Spotje. Spotje is weg. Ja, Spotje is weg. Waar zou die zijn? Misschien wel een ander baasje. Dat kan natuurlijk. Er is trouwens wel een andere kat bijgekomen, want die komt ook regelmatig hier in het Huizen van Vlietius een brokje halen of een hapje en een snapje. Dat is Chico. Ja, dus vandaag extra aandacht voor katten. Hè? Dus mocht je een kat thuis hebben, dan mag je hem vandaag eens extra gaan verwennen. Hè? De Werelddag voor de Katten. Hier is Roger Whittaker uit de musical Cats.

Mooi gedaan deze dag, toffer. Sound of Silence, Big Breath, moet hierbij. Voor de lekker wakker. De zaterdag-editie. Het is maar dat je het weet en niet vergeet. Ja, we kijken even naar het nieuws. Ja, even de handen buiten het bootje. Had ernstige gevolgen voor een bezoeker van Walibi Holland in Biddinghuizen. Een jonge man uit Duitsland die is een deel van zijn vinger kwijtgeraakt tijdens een rit in de waterattractie Crazy River. Zijn vinger raakte afgelopen woensdag bekneld tussen de boot en de vaargeul, zo meldt Omroep Flevoland. Hij schreeuwde het uit. Het slachtoffer zou wel de rit hebben afgemaakt. Het personeel merkte bij terugkomst van de jongeman wat er gebeurd was en heeft de attractie ook onmiddellijk gesloten. Ja, een ambulance kwam met spoed naar het attractiepark om het slachtoffer te behandelen. De vinger was tot aan het bot verdwenen. Ja, de attractie was technisch in orde en ging natuurlijk weer open. Gisterochtend gebeurde dat. Walibi die zegt dat bezoekers volgens de veiligheidsvoorschriften hun handen binnen het bootje moeten houden. Ja, het attractiepark onderzoekt desondanks of er voldoende is gedaan om bezoekers op de regels te wijzen en of de veiligheidsvoorschriften zijn nageleefd. Ja, dat zie je ook wel vaak, hè, bij achtbanen of bij loopings of weet ik veel wat, dat mensen de handen altijd helemaal omhoog doen. Ja, waarschijnlijk is dat wel veilig, maar ja, ik vind dat toch niks, hoor. Ik heb zoiets van, als je bijvoorbeeld in zo'n ding zit, hou je handen binnenboord. Want je weet natuurlijk nooit wat je tegenkomt, hè. Ja, vooral doen ze allemaal je handen omhoog. Vooral als ze naar beneden gaan. Er zal maar iets zijn, een obstakel waar je met je hand tegenaan komt. Nou, dat is niet mis, nee. Ja, het is trouwens bij Cambuur, een van de ploegen waar ik toch wel een warm hart voor heb, is een grote teleurstelling. Ze hadden een kansloze nederlaag tegen Excelsior. Ze hebben 0-4 verloren. Ja, de Vriezen hadden zich meer voorgesteld van hun rentree in de Eredivisie. Want ze mogen dus nu ook weer in de Eredivisie gaan voetballen. Ja, Cambuur speelde vrijdag zijn eerste wedstrijd in de Eredivisie in 3 jaar. Ook was het de eerste Eredivisiewedstrijd van Cambuur ooit in het Kooistadion dat in 2025 werd geopend. Zo was er voor de Friese stiefkoppen volledig reden om uit te kijken naar het duel met Excelsior. Maar ze hebben het dus verloren. Ja, met 4-0. Helaas. Het is jammer, maar helaas. Maar ja, goed, het is maar de eerste wedstrijd, hè. Dus kan natuurlijk nog van alles gebeuren, hè. Goed, even kijken naar het weerbericht. Het begint vandaag met zon. Er is ook nog hier her en der, vooral in het noorden, nog een mistbankje. De zon schijnt vandaag uitbundig. De temperatuur aan de kust is rond de 24 graden. In het zuiden, Zeeuws-Vlaanderen, een groot deel van Duitsland, is het 28 graden. De komende nacht, richting zondag, is er wat sluierbewolking. Dan wordt het 32 graden. Dus morgen wordt het net even iets warmer, hè? Ja, dus vandaag kunnen we alvast een klein beetje gaan wennen, hè? Voor de wekker wakker, het is zaterdag. De zaterdag-editie van de ochtendradio Vuitton. En we zijn er elke dag.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Volgens de veiligheidsregio is de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Zuid nog steeds niet helemaal uit. Het blussen gaat nog door. De brand die gisteravond ontstond werd onder meer bestreden met een drone en een blusboot. Er kwam vannacht veel rook vrij die in de wijde omgeving stankoverlast gaf. De directe omgeving kreeg een NL-alert en de Maastunnel werd in beide richtingen afgesloten, maar die is inmiddels weer open. Er raakte niemand gewond. Volgens onderzoek van ABN AMRO werd er deze zomer tijdens code rood door de hitte duidelijk minder geld uitgegeven. Dat was vooral buiten de grote steden te merken, waar meer ouderen wonen die binnenbleven. Er werd daar minder benzine getankt en er werd ook minder contant geld opgenomen toen de thermometer richting de 40 graden ging. In steden zochten mensen juist vaker verkoelende horecazaken op. Koele supermarkten zagen overal meer klanten. Abelardo de la Espriella is beëdigd als de nieuwe president van Colombia. De rechtse politicus won de verkiezingen in juni met minder dan 1 procentpunt verschil. Hij wil hard optreden tegen drugskartels en gewapende groepen en daarnaast de overheidsuitgaven flink terugdringen. De la Espriella volgt de linkse president Gustavo Petro op. Voor het eerst in de recente geschiedenis van Colombia vond de inauguratie niet in de hoofdstad Bogota plaats, maar in Cali. Dat is de hoofdstad van de salsa. En in verband met de droogte mogen schapen en ander vee vanaf vanavond 6 uur niet meer op de dijken van Texel grazen. Het verbod geldt ook voor plekken langs de Waddenzee in de kop van Noord-Holland op het vasteland. Het gras groeit door de aanhoudende droogte niet meer aan. De grasmat is belangrijk om ervoor te zorgen dat de dijk stabiel blijft en moet voldoende tijd hebben om te herstellen voordat het stormseizoen begint. Het weer droog en zonnig met temperaturen van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 graden in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. En dit was het radionieuws.
4: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks. De nieuwste kindermode van topmerken.
7: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
8: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
13: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
14: Omdat ik samen verder wil.
15: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: Kijk, wacht even, man. Ik hoor je niet zo goed, man.
1: Zaterdagmorgen, goedemorgen. Het is 8 augustus, de tweede uur voor de wekker wakker. Ja, het is druk op de weg. Het is onder andere druk op de A1 Amersfoort, Amsterdam.

voor vertraging. Ook bij de brug bij Gorinchem wordt toch redelijk aan de weg gewerkt ook. Hè? Dus pas op. Amersfoort richting Zwolle. Bij Wezep is een ongeluk gebeurd. Er zijn bij Hoenderlo wegwerkzaamheden. En Zonzeel, Zethovenbosch bij Waalwijk. Daar zijn bergingswerkzaamheden. De oprit is dicht op de A59. Dordrecht, Papendrecht. Daar is het ook druk. Verwachte eindtijd 21 april volgend jaar. Want daar wordt ook aan de weg gewerkt. Dus dat duurt nog een tijdje. En tot besluit de N48 om richting Hogeveen. Tussen Dedemswaard en Hoogpunt Hogeveen. Daar zijn wegwerkzaamheden. De verwachte eindtijd is 29 augustus. Ook voor, ja, dat duurt nog eventjes. Dan zijn de wegwerkzaamheden afgerond. Goed, voor de Wekker Wakker, de zaterdageditie. Op deze dag in 1992 staat er de tandarts Dr. Elben in de top 40. Hoog in de regionen in Europa. 7 weken lang met dit liedje. It's My Life.

0: vroeger zeiden ze nog wel eens, hè. Zonder boeren geen eten, want ja, daar komt het toch allemaal vandaan, hè. Goed, de boerenschroef van normaal bij Voor de Wekker Wakker op deze zaterdag 8 augustus. We kijken even naar het nieuws vandaag. Ja, waterschappen in het westen van het Lage Land zien een toenemend aantal scheuren in dijken. In Zuid-Holland bijvoorbeeld moeten twee waterkeringen worden versterkt, omdat die door de droogte zeg maar zijn ontstaan. Het gaat om een kader langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reeuwijk. De kader langs de Does zal over een paar jaar worden aangepakt, maar het herstel is nu naar voren gehaald. Dat is nodig. Ja, volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in het Lage Land op dit moment extra inspecties uit van dijken vanwege de droogte. Het gaat met name om veendijken die extra gevoelig zijn voor de droogte. Ja, er is nog steeds een brand bezig bij het recyclingsbedrijf in Rotterdam-Zuid. Die is nu onder controle. Ja, de brand trok afgelopen vrijdag veel bekijks. Naast het bedrijf waar de brand woedde, ligt het onlangs geopende attractiepark Spelen bij Belen. Ondernemer Wim Belen die kocht het park toen nog Rivoli Rotterdam heette. Ja, in april op een online veiling. En daardoor werkte de ondernemer Henny van der Most meer dan 10 jaar aan de ontwikkeling van Rivoli. Ja, in mei werd het bedrijf achter Rivoli failliet verklaard. Dus dat zit er dus naast. Ja, de rook die is nog wel te zien. En die is ook nog te ruiken, maar tot zover men kan zien is het nog onder controle. Dus dat is wel een goede zaak, hè? Ja, en Nederlandse huishoudens tot besluit die geven tijdens de extreme hitte minder geld uit. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit. En ABN AMRO die merkte dat er minder werd uitgegeven. Ja, tijdens de warme zomerdagen voor code rood werd nog volop genoten op terrassen. Maar ja, toen het zo warm werd, toen gingen mensen zelfs de terrasjes weren. Ja, mensen in het Lage Land trekken er graag op uit met lekker weer, dat zegt de onderzoeker. Maar als de extreme temperaturen komen, dan zie je dat mensen dat laten. Ja, in het rapport is duidelijk te zien dat tijdens code rood de uitgaven afnemen. Dus nou ja, het wordt dit weekend ook weer warm. Geen code rood, maar wel 32 graden. Dus er wordt wat minder uitgegeven bij de ondernemers. Vooral zondag, want dan wordt het 32 graden. Vandaag valt het nog mee. Nou ja, valt het mee. Rond de 30. Ja, dus het is warm zat.
1: Dit is de Dagtopper.

restless dreams I walked

0: make me.
1: Ah, it's a memo. Je hoorde Dasha voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ja, het is vandaag Vaderdag in Taiwan. Ja, daar viert men vandaag Vaderdag. Het Berliner Bierfestival. Dat is nog dit hele weekend. In elk geval in Duitsland. In Berlijn uiteraard. Daar zijn allemaal steentjes. En allemaal bierbrouwers die daar hun bier presenteren. Het is de dag van de boeren in Tanzania. En het is vandaag het Angstburger Hoi. Is Friedensfest in Duitsland. Ja, het verlies wordt vandaag herdacht van de godsdienstvrijheid voor protestanten in Augsburg in 1629. En ik zei het eerste uur ook al, hè. Het is vandaag de dag van de kat, hè? Ja, het is een soort dierendag, alleen dan alleen voor katten. Dus je moet vandaag extra lief zijn voor katjes, hè. Hier is een oudje van L. Stewart. Yeah, of the cat.

Vandaag dus extra, zeg maar, je kat verwennen, want het is de dag van de katten. Dit was The Year of the Cat van Al Stewart. We hebben ook nog een keertje een jaar van de kat. In China zijn dan elk jaar weer bepaalde jaren. Hè? Jaar van de geit, jaar van de koe. Nou ja, jaar van de kat hebben we natuurlijk ook een keertje. Hè? Goed, voor de wekker wakker. Welkom bij de ochtend Radio Vuitton. Het is vandaag natuurlijk zaterdag. Het is weekend. Het wordt vandaag warm, hè? Rond de 30 graden. Ja, gistermiddag was ik bij een iets minder leuk iets. Een uitvaart. Ja, afscheid nemen van iemand in je omgeving. En ik ben dan altijd benieuwd naar de playlist. Van welk liedje komt daar dan in voor? Hè? Nou, ik heb verschillende liedjes gehoord. Onder andere, ik werd net even getipt via WhatsApp, een bepaald liedje wat daar meedraaide. En heb je toch de drang om sommige liedjes te draaien? Nou, deze wil ik je zeker niet onthouden. Die was gistermiddag ook op deze uitvaart te horen. En dit was wel een emotioneel liedje, vond ik.

Ik heet Danny Vera omdat mijn moeder overleed in 2001. En net voordat zij overleed, zei ik tegen mijn moeder... Mam, ik vind het mooi om jouw voornaam achter mijn naam te komen.

Een gekke kikker, crazy folk hoorde je van Axel F.

0: was er weer, de zaterdageditie. Ik wens je een leuke dag, geniet van de warmte en tot morgen.
1: Back to the 80s. Back to the 80s. Back to the 80s.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bij Van Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Bij Russische aanvallen in de regio rond Kiev zijn vannacht in een voorstad minstens 3 mensen om het leven gekomen. Ook andere regio's van het land werden opnieuw bestookt met drones, ballistische raketten en zweefbommen. Door een tekort aan Patriot-raketten heeft Oekraïne steeds meer moeite om met name die ballistische raketten te onderscheppen. In Rusland zouden vannacht opnieuw meerdere raffinaderijen geraakt zijn door Oekraïnse drones. Volgens de veiligheidsregio is de grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Zuid na een hele nacht blussen inmiddels onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De brand die gisteravond ontstond werd onder meer bestreden met een drone en een blusboot. Er kwam vannacht veel rook vrij die in de wijde omgeving stankoverlast gaf. De directe omgeving kreeg een NL-alert. De Maastunnel werd afgesloten, maar is sinds vanmorgen weer open. En daar raakte niemand gewond. Volgens onderzoek van ABN AMRO werd er deze zomer tijdens Code Rood door de hitte duidelijk minder geld uitgegeven. Dat was vooral buiten de grote steden te merken, waar meer ouderen wonen die binnenbleven. Er werd daar minder benzine getankt en er werd ook minder contant geld opgenomen toen de thermometer richting de 40 graden ging. In steden zochten mensen juist vaker verkoelende horecazaken op. Koele supermarkten zagen overal meer klanten. En er lopen steeds meer gemeenten vast bij de opvang van asielzoekers, meldt nu.nl. Inmiddels staan 24 gemeenten die de wet niet goed uitvoeren op een waarschuwingslijst. 14 daarvan kwamen daar de afgelopen week op en de verwachting is dat het daar niet bij blijft. De spreidingswet die 2 jaar geleden werd aangenomen moet zorgen voor voldoende opvang en een eerlijke verdeling van asielzoekers onder gemeenten. Volgens COA en provincies is meer handhaving nodig. Het weer droog en zonnig met temperaturen van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 graden in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. En dit was het radio nieuws.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl. Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven. En nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
8: Valdorpelshop.nl.
9: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels.

0: keer dat rhythm die again from Rasta, we call that rhythm the maca.
1: Elke zondagochtend tussen 11 en 12 uur presenteert Ricardo Leijbers het pophistorisch programma The Beatles and the Stones. Laat je verrassen door verhalen en herkenbare muziek uit de jaren 60 en 70. The Beatles and the Stones, elke zondag, hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radio nieuws. Volgens RTL Nieuws kunnen de schappen van Nederlandse supermarkten al snel leeg raken in noodsituaties. Bijvoorbeeld als er stroom uitvalt, maar ook bij extreem weer of cyberaanvallen. Dat komt onder meer doordat Nederlandse supermarkten kleine voorraden hebben die onder normale omstandigheden heel efficiënt precies op tijd worden aangevuld. De supermarktbranche zegt wel geleerd te hebben van onder andere de coronaperiode en de oorlog in Oekraïne. Er is dit jaar al tientallen keren ingebroken in brandweerkazernes door het hele land en vannacht was het weer raak, dit keer in Aalsmeer. Na een achtervolging door de politie uit Haarlemmermeer lieten de verdachten hun auto in Amsterdam achter en sprongen vervolgens het water in. Agenten konden ze daar oppakken. De auto is in beslag genomen en wordt onderzocht. Inbrekers zijn steeds uit op redgereedschap, bijvoorbeeld spullen om auto's open te knippen. Bij Russische aanvallen in de regio rond Kiev zijn vannacht in een voorstad minstens 3 mensen om het leven gekomen. Ook andere regio's van het land werden opnieuw bestookt met drones, ballistische raketten en zweefbommen. Door een tekort aan Patriot-raketten heeft Oekraïne steeds meer moeite om met name die ballistische raketten te onderscheppen. In Rusland zouden vannacht opnieuw meerdere raffinaderijen geraakt zijn door Oekraïnse drones. En er lopen steeds meer gemeenten vast bij de opvang van asielzoekers, meldt nu.nl. Inmiddels staan 24 gemeenten die de wet niet goed uitvoeren op een waarschuwingslijst. 14 daarvan kwamen daar de afgelopen week op en de verwachting is dat het daar niet bij blijft. De spreidingswet die 2 jaar geleden werd aangenomen moet zorgen voor voldoende opvang en een eerlijke verdeling van asielzoekers onder gemeenten. Volgens COA en provincies is meer handhaving nodig. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
5: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

Zet je radio luid. Iedere zaterdag 3 uur lang de lekkerste klanken uit de jaren 70, 80 en 90. Met de iconische TV-tune van toen, de 11 uur 11 nummer 1 wens en de hit in verstaanbare taal. Mis niks. Volg ons op Facebook.

0: You took the words right out of my mouth. Hot Summer Night van Meatloaf. De aftrap van de weekendshow hier op Langstraat FM op deze zaterdagochtend 8 augustus 2026. Het afgelopen uur was non-stop, maar daarvoor was de man die elke dag voor je in de weer is in de vroege ochtend. Erik van Vliet. Ik neem mijn petje af voor hem hoor. 7 dagen lang in de week, iedere ochtend voor jou hier op Langstraat FM met lekkere muziek en informatie. Tot zover het geslijm. We gaan terug naar het moment. De weekendshow. De show met de klank uit de jaren 70, 80 en 90. Met het komende half uur Elton John, Toto, Vitesse, Eagle Eye Cherry. En we gaan kijken wat het weer ons het weekend gaat brengen. En dit rijtje gaan we van start in 1992 met Rod Stewart en Tom Towers Blues Watching Matilda.
1: All your favorite hits from the 70s, 80s and 90s. This is The Weekend Show.

mij betreft een van de mooiste nummers van Elton John. Uit 71 hoorden we Your Song. Zometeen de eerste weekendshow Nederpophit. Maar eerst hebben we Toto, de Amerikaanse band van topmuzikanten die in de jaren 80 de ene na de andere pop- en rockklassieker uit de mouw wist te schudden. Tijd voor een meeslepende, tijdloze wereldhit vol magistrale percussie en onvergetelijke melodieën die in het najaar van 1982 de hitlijsten domineerde. Toto met Africa.

0: hits van eigen bodem. De weekendshow Nederpop Hits.
1: Nederlandse rock van Vitesse, je hoorde Julia uit 1980. Het jaar waarin de Rubik Cube een wereldwijde raasje werd en iedereen urenlang met die gekleurde kubus zat te klooien. We maken een stap naar de late jaren 90, 1998. Het jaar waarin Google werd opgericht en Eagle Eye Cherry de radio veroverde met Safe Tonight.

0: Tonight. En daarmee zijn we halverwege het eerste uur van de weekendshow gekomen. Waar we zo verder gaan met The Rembrandts en I'll Be There For You. Maar eerst tijd voor het actuele weekendshow.
1: Weeroverzicht.
0: Vanochtend starten we met zonnig zomerweer. Vandaag wordt het 22 graden aan de kust tot 25 graden in het binnenland bij een zwakke noordenwind. Er staat een flinke dosis zon op het programma en het blijft veruit op de meeste plaatsen droog. Morgen krijgt de warmte een nieuwe puls. De wind draait naar het zuidwesten en voert warme lucht aan, waardoor de temperatuur klimt naar 25 tot 30 graden. Het blijft droog en overwegend zonnig met zonkracht 6. Maandag doen we weer een klein stapje terug qua temperatuur met maxima die liggen tussen de 24 en 28 graden. De zon krijgt wat meer concurrentie van wolkenvelden en bij een matige westenwind is er een kleine kans op een lokaal spatje regen.
2: De weekend.

for You van The Rembrandts. Een tune die we ook tegen zouden kunnen komen in de tv-tune van toen. Want het is namelijk de soundtrack van de serie Friends. Maar dat doen we niet. We draaien hem gewoon in de weekendshow. Hier op Langstraat FM in Waalwijk, Loon op Zand, Dongen en Heusden op 106.8 FM en 105.7 FM. Op deze zaterdagochtend 8 augustus. De weekendshow met onderweg muziek van Grand Flash en The Furious Five, Bon Jovi. En rond 10:15 hebben we de tv-tune van toen klaarstaan. Nu uit 85, Nick Kershaw. Hier is The Riddle.

5 van de matches hier op Langstraat FM bij de Weekendshow. Waar we zometeen naar de tv-tune van toen gaan kijken. Tot die tijd uit 93. Bed of Roses. Hier is Bon Jovi.

De Kleine Waarheid, deze iconische NCRV-dramaserie uit de jaren 70, gebaseerd op de boeken van Jan Mens, volgde het wel en wee van de Amsterdamse Marleen Spaargaren. Wilco Alberti vertolkte op meesterlijke wijze de hoofdrol en groeide dankzij de serie uit tot een van de meest geliefde actrices van Nederland. Onder regie van Willy van Emert bracht het drama het dagelijks leven, de liefde en de tegenslagen van een doodgewone Nederlandse familie realistisch in beeld. De serie trok wekelijks miljoenen kijkers en het door Wilco Alberti gezongen titelnummer werd een gigantische hit. De Kleine Waarheid staat te boek als een absolute mijlproject in de geschiedenis van de Nederlandse tv-drama's. Je hoort hem hier in de tv-tune van toen, De Kleine Waarheid. En wil je dit nog een keer teruglezen en beluisteren? Het

0: hits van eigen bodem. De weekendshow Nederpop hits.
1: Zomers in Nederpop van de Pesterena Dream Band met Zandvoort uit 1986. Het jaar waarin Halley's Comet langs de aarde vloog en de eerste paspoorten van de Europese gemeenschap werden uitgegeven. En daarmee springen we een decennium vooruit naar 1996. Het jaar dat de Eurotunnel officieel startte met autotransport en de Backstreet Boys wereldwijd tienerharten sneller liet kloppen met Quit Playing Games with Mark.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. In verband met de lage waterstand van de Rijn mogen vrachtwagens dit weekend in grote delen van Duitsland ook op zondag rijden. Meerdere deelstaten hebben het verbod daarop opgeschort omdat er nu minder schepen varen. Er is meer transport over de weg nodig om bedrijven en winkels te bevoorraden. Vakantieverkeer zal rekening moeten houden met extra verkeersdrukte. Transportbonden zijn kritisch. Duitsland komt al 100.000 chauffeurs tekort en nu krijgen ze ook nog minder rust. In Italië is een Nederlander van 35 opgepakt bij een inval in een luxe villa. Daar bleek een volledig ingericht drugslab in de achtertuin te staan. De politie hield in totaal 5 mensen aan, ook uit Italië, Colombia en Albanië. In de villa lagen pakketten cocaïne, contant geld, dure horloges en wapens. De villa blijkt gelinkt te zijn aan een bekende uit de Italiaanse onderwereld. Volgens Italiaanse kranten zitten de verdachten nu in de gevangenis en wordt het lab verder onderzocht. Volgens RTL Nieuws kunnen de schappen van Nederlandse supermarkten al snel leeg raken in noodsituaties. Bijvoorbeeld als er stroom uitvalt, maar ook bij extreem weer of cyberaanvallen. Dat komt onder meer doordat Nederlandse supermarkten kleine voorraden hebben die onder normale omstandigheden heel efficiënt precies op tijd worden aangevuld. De supermarktbranche zegt wel geleerd te hebben van onder andere de coronaperiode en de oorlog in Oekraïne. Er is dit jaar al tientallen keren ingebroken in brandweerkazernes door het hele land en vannacht was het weer raak, dit keer in Aalsmeer. Na een achtervolging door de politie uit Haarlemmermeer lieten de verdachten hun auto in Amsterdam achter en sprongen vervolgens het water in. Agenten konden ze daar oppakken. De auto is in beslag genomen en wordt onderzocht. Inbrekers zijn steeds uit op redgereedschap, bijvoorbeeld spullen om auto's open te knippen. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. En dit was het Radio Nieuws.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Start de motor! De boerderij wacht!
12: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
14: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
15: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker.
15: KWF. Tegen kanker, voor het leven.

zet je radio luid. Iedere zaterdag 3 uur lang de lekkerste klanken uit de jaren 70, 80 en 90. Met de iconische tv-tune van toen, de 11 uur 11 nummer 1 wens en de hit in verstaanbare taal. Mis niks. Volg ons op Facebook.

0: What You're Proposing van Status Quo bracht ons bij het tweede uur van de weekendshow op deze zaterdagochtend hier bij Langstraat FM. De weekendshow, de show met de klank uit de jaren 70, 80 en 90. Waar we zo gaan kijken wie zijn wensen gaat uitkomen bij de 11-11 nummer 1 wens. Tot die tijd gaan we terug naar de 70s samen met Slick. Hier is Forever and Ever.
1: As it was in the beginning, then so should it end.

0: Petra Honing, Martin Blommers, Mieke van Soest, Rian van Mil van Soest, Ger van Londen, Rine Scherming, Angelique Kuipers en Laura van Ginneke.
1: 11 uur 11 komt jouw wens uit. En dit is hem geworden.

Met 51% van de stemmen viel de keuze deze week op Brian Adams met Everything I do it for you. Nummer 3 werd met 21% Jacques Herb met Manuela. En nummer 2 kreeg 28% van de stemmen Michael Jackson met One Day in Your Life. Volgende week gaan we naar week 33 van 1972, 1982 en 1992. De poll start vanaf

0: tijdloze klassiekers in het arrangement. Falco hoorden we met Ginny. En daarmee zijn we weer toegekomen aan een dosis Nederlandse muziek.
1: Hits van eigen bodem. De weekendshow Nederpop Hits.

0: van eigen bodem. De weekendshow Nederpophits.
1: Klassieke Nederpop van Maup en McNeil met Hello A uit 1972. Het jaar waarin de iconische spelcomputer Magnavox Odyssey op de markt kwam en de allereerste e-mail werd verstuurd. We maken een grote sprong naar 1996. Het jaar waarin de Eurotunnel officieel startte en Fool's Garden een mega-hit scoorde met Lemon Tree.

0: Lemon Tree van Fool's Garden hier op Langstraat FM. Waar we toe zijn gekomen aan het actuele weekendshow
1: Weeroverzicht.
0: Vanochtend starten we met zonnig zomerweer. Vandaag wordt het 22 graden aan de kust tot 25 graden in het binnenland bij een zwakke noordenwind. Er staat een flinke dosis zon op het programma en het blijft veruit op de meeste plaatsen droog. Morgen krijgt de warmte een nieuwe puls. De wind draait naar het zuidwesten en voert warme lucht aan, waardoor de temperatuur klimt naar 25 tot 30 graden. Het blijft droog en overwegend zonnig met zonkracht 6. Maandag doen we weer een klein stapje terug qua temperatuur, met maxima die liggen tussen de 24 en 28 graden. De zon krijgt wat meer concurrentie van wolkenvelden en bij een matige westenwind is er een kleine kans op een lokaal spatje regen.
2: De weekend.

De weekend show Ram Jam en Black Betty. Met onderweg Cool and the Game, Grace Jones en Ali Osram. Rond 11:45 gaan we nu verder met The Hollies. De Britse pop- en rockiconen die vanaf de jaren 60 aan de lopende band hits scoorden. Dankzij hun fantastische samenzang en aanstekelijke melodieën. Tijd voor een van de meest energieke en stevige hits die in het najaar van 1973 de allerhoogste positie van de hitparade veroverde. The Hollies met The Day That Culli Purli Shut Down, The Crazy Sam McKinney.

0: Volle klanken van Grace Jones met La Via Rose uit 1978. Het jaar waarin Garfield voor het eerst als stripfiguur in de kranten verscheen en de allereerste ruimteschipmodellen van Lego in de speelgoedwinkels lagen. Nu is het tijd voor een flinke dosis humor op de radio. Zitten jullie er klaar voor? Hier is
1: Ali Shram.
2: Ah.
3: Ja, hallo. Praten met Ali Shram met Arnhem.
2: Ja.
3: Ik wil graag praten met die meneer van de Stadsloten.
2: Nee, dat kan op dit moment niet.
3: Oh. Gaat ik niet zeggen over de Stadsloten?
2: Nee.
3: Want ik zoek namelijk Stadslot.
2: Je zoekt namelijk Stadslot?
3: Ja, ik zoek de Stadslot waar die prijs gaat vallen.
2: Ja, ja.
3: Want ik wil graag vakantie maken met kinderen. Ik heb die shirt mijn kop kapot. Ik al echt half jaar, hè, die willen weg.
2: Ja.
3: Maar ja, ik kan niet, hè?
2: Ali Shram wil op vakantie met kinderen en dat gaat niet.
3: Nee, is probleem. Nee. Ik denk, ik koop Stadslot en ik hoor die man heeft kop heel ver met de grote prijzen.
2: Ja, heel grote prijzen.
3: Dus daarom ik wil eentje hebben.
2: Ja, ja.
3: Kan ik iets regelen?
2: Nee, dat kan je niet regelen. Kun je alleen via je website regelen.
3: Ah, ik vind het jammer, echt waar. U begrijpt toch wel, hè, mijn kinderen?
2: Ja.
3: Die wil vakantie maken. U heeft kinderen ook?
2: Ja, ja, ja, ja. Maar wel, ja, ik werk, hè.
3: Dus ja, ik ook. Maar ja, ik kan niet van vakantie.
2: Ja, oh, jawel, dat kan ik wel. Ik werk heel hard. Echt, ik krijg heel veel geld.
3: Ja, ik ook, hoor. Maar ja, ik denk, het is handig gewoon met zo'n papiertje, hè. Gewoon even zitten voor die buis, een beetje wachten en dan pip.
2: Ja, ja.
3: Ik ben miljonair.
2: Ja, ja. Ja, dat is natuurlijk wel zo.
3: Ja, die is mooi. Dat is maar handig, hè?
2: Ja, ja.
3: Die geld, altijd handig.
2: Ja, dat is hartstikke handig.
3: Weet u wat, ik zou graag één kans willen hebben, hè, om te bewijzen dat die geld niet gelukkig maakt.
2: Dat geld wel gelukkig maakt?
3: Nee, ik wil graag één kans om te bewijzen dat geld niet gelukkig maakt.
2: Niet gelukkig?
3: Nee.
2: Oh.
3: Dus daarom, ik denk, ik ga kopen die Stadslot bij u.
2: Ja.
3: Ik maak grote kans op grote prijs.
2: Ja.
3: En ik kan een grote vakantie maken met mijn grote kinderen.
2: Met je grote kinderen?
3: Ja.
2: Oh jee, ja, grote kinderen kosten groot geld natuurlijk.
3: Ja, je weet wel, hè?
2: Ja, ja, ja.
3: Ja, die moeten alles hebben tegenwoordig, hè? Dat is niet normaal meer. Ja, noem maar op, hè? Ik kom aan lopen, papa, ik wil graag hebben die pil. Ik zeg, wat? Die pil. Ik zeg, wat is dat? Ja, die pil. Je weet wel, die pil.
2: Ja, dat is om geen kleine kinderen te
3: krijgen. Ja, die, ja, ja.
2: Ja.
3: Ik zeg, ja, nou, ja, nu weet ik ook. Ik zeg, nou, ga maar halen.
2: Ik ga maar halen.
3: Ja, is niet het probleem, kan wel. Kan gratis, hè, dus daarom.
2: Is gratis?
3: Ja, die pil is gratis, ik hoor. Ja, ik denk, anders je krijgt niet, don erop, niks.
2: Oh, nee.
3: Ik heb meteen gevraagd, hoeveel kost je die pil? Ze zegt, ja, is gratis, ga maar halen.
2: Ja, maar je moet wel condoom gebruiken, hè?
3: Wat zegt u?
2: Wel de condoom erbij gebruiken, hè?
3: Oh, waarom?
2: Ja, pil is tegen kindjes, condoom is tegen ziektes.
3: Oh.
2: Ziektes krijg je ook gratis, hè?
3: Nou, dus als je, zeg maar, doet dan niet met condoom en wel met pil, dan krijg je misschien zieke kindjes.
2: Ja.
3: Of zo.
2: Ja.
3: Hè?
2: Ja.
3: Die kan wel, hè?
2: Ja.
3: Ja. Oké.
2: Okay. Maar goed, je wil een Stadslot.
3: Ja, ik wil graag Stadslot.
2: Ja, maar dat kan alleen via de website.
3: Ah, kan niet zo even regelen zo, telefonisch?
2: Nee, we regelen dat
3: niet. Ah, ik kan wel toch.
2: Nee, dat doen we niet meer.
3: Is echt een probleem?
2: Ja, is een heel groot probleem.
3: Ah.
2: Ja.
3: Als, ik weet zeker, als ik kom hier, ik kijk in de ogen van mijn kinderen.
2: Ja.
3: Ik denk, zo ontroerd, je gaat meteen geven de hele straatje Stadsloten.
2: Heel straatje Stadsloten.
3: Ik weet zeker.
2: Oh ja.
3: Met die hoekwoning erbij, alles.
2: Met de hoekwoning erbij.
3: Echt waar?
2: Ook nog. Hoeveel kinderen heb je wel?
3: Wat zegt u, officieel of?
2: Nee, onofficieel natuurlijk.
3: Oh, alles erop en eruit?
2: Alles erop en eruit.
3: Oh, dus, ja, ik durf ben niet te zeggen 17.
2: Hoeveel vrouwen heb je wel?
3: Ja, dus van één vrouw.
2: Is het één vrouw?
3: Ja, die kan ik bijna niet meer zitten nu.
2: Nee, die zaak vast op de zaagnap natuurlijk.
3: Ja, die is echt, stotkakker geworden, hè?
2: Ja, ja.
3: Ja, ik begrijp wel.
2: Ja.
3: Ja, maar ja. Ik wil toch graag vakantie maken met die, hè?
2: Ja, nou ja, dan moet je toch via de website kun je ze bestellen.
3: Via de website?
2: Ja.
3: Dan kunt u even zeggen dan die website voor mij. Is die www.stadsloterij.nl?
2: Nee.
3: Is die www.groteverkoperstadsloten.nl?
2: Nee, hoor, gewoon heel eenvoudig. www.wimvanvuren.nl.
3: Oh, wat heeft die ermee te maken?
2: Nou, die verkoopt de mooiste staatsloten.
3: Oh, is jij dat?
2: Ja, dat
3: is
2: jij.
3: Dus die man moet ik hebben.
2: Ja, maar dat gaat nu even niet.
3: Oh, kan ik niet later terugbellen dat hij is thuis, dat ik misschien met hem kan praten? Misschien?
2: Nee,
3: kan hem overhalen.
2: Hij is op stap.
3: Dat zegt van, die Ali Shram, die mag wel voor mij een keer vakantie maken. Ik geef die man poep, grote lot.
2: Poep, grote
3: lot. Hopsakee, ga maar lekker vakantie maken met die caravan.
2: Ja, leuk dat Ali je verbelt trouwens.
3: Ja, is mooi, hè?
2: Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik luister altijd naar jou.
3: Echt waar?
2: Ja. Ik heb een keer geluisterd dat je met pech langs de weg stond met je auto.
3: Echt waar?
2: Ja.
3: Oh, je was ook erbij?
2: Ja, nee, ik heb het gehoord.
3: Oh, van wie?
2: Van degene die je gebeld hebt.
3: Oh, echt waar?
2: Wat heb je nog meer? Met de klok is een keer heb ik je gehoord dat het klokje dood.
3: Ja, die doet weer, hè?
2: Oh, die doet
3: weer. Ja, die doet weer. Ja, ik werk gewoon op tijd.
2: Die je bent weer helemaal op tijd.
3: Ja, we hebben die koekoek, hoe noem je die, gedefibrilleerd.
2: Oh, noem je dat?
3: Ja, we hebben shocktherapie op gedaan. Die zegt nog één keer koekoek en bop, alles weer erop en eraan. Die doet weer.
2: Hij werkt weer.
3: Ja, die doet weer helemaal.
2: Hij is niet over tijd.
3: Nou, nee, nu die gaat een beetje te snel. Die is ADHD geconstateerd.
2: Heb je pilletjes voor, hè?
3: Ja, ik heb gehoord. Hoe heet hem die? Ritalin.
2: Ritalin?
3: Ja, Ritalin heeft die spul. voor ADHD.
2: Ja.
3: Ja, bent u erg druk naar uw zin, slik voortdurend Ritalin, ADHD.
2: Oh, je verziet het wel goed.
3: Ja, goed hè?
2: Ja.
3: Ja, maar ik kan me niet helpen aan de staatslot.
2: Nee, ik kan je nu niet helpen aan de staatslot.
3: Oh, ik vind het jammer, maar ik ben wel blij, u kent Ali Sharam wel.
2: Ik ken Ali Sharam, kan ik heel goed.
3: Oh, ik vind het mooi. Nou, ja. Dan misschien toch nog even praten met die Wim van Vuren, hè?
2: Ja, dat gaat dus op dit moment niet.
3: Nee, maar ik ga nog een keertje terugbellen.
2: Ja.
3: En dan weer een keertje babbelen over die staatslot.
2: Ja, maar dat kan alleen via de website kan je bestellen.
3: Ja, is goed, maar toch, voordat ik ga naar die website, ik even bellen met Wim.
2: Ja, is goed.
3: Ja?
2: Hey, doe je de
3: ik ga winnen met Wim.
2: Die kinderen?
3: Wat zegt u?
2: Doe je de groetjes aan je vrouw en je 17 kinderen?
3: Ik zal doen. Ja hoor, aan alle 17. Die 17 keer groot, hè. Ik moet echt stad en land af.
2: Ja.
3: Maar dat is niet probleem. Ik ga doen. Hoe was uw voornaam?
2: Mijn voornaam?
3: U hoort ook van Vuren?
2: Ja, ik ben hier van Vuren.
3: U bent erin getrapt, u bent getrapt ook en zo.
2: Ja, ik ben er ook hier getrapt. Maar ik heb niet zoveel kinderen als jou hoor.
3: Nee, u hebt niet hoofdprijs nu zeker, hè?
2: Ik heb de pil gebruikt.
3: Kunt u zeggen, uw man hoofdprijs of niet?
2: Wat zeg je?
3: Is uw man ook een lot uit loterij of niet?
2: Mijn man is zeker een lot uit loterij.
3: Echt waar?
2: Ja hoor.
3: Is niet troostprijsje of zo?
2: Nee, het is geen troostprijs.
3: Nee?
2: Nee hoor, ik heb hem op de eerste rang.
3: Ja, zegt u?
2: Ik heb hem op de eerste rang.
3: Eerste rang?
2: Ja.
3: Die is toch drop of zo, rang?
2: Dat noem je als je de eerste plek hebt.
3: Oh, zo. Oké, nou ja, goed. Ik weet genoeg dan. Ik ga nog even bellen met die Wim.
2: Ja, is goed.
3: Zeer binnenkort.
2: Ik zal even waarschuwen als hij er is dat jij gebeld hebt.
3: Is goed.
2: Ja?
3: Oké, ik ga zeggen tot ziens dan, hè?
2: Ja, dankjewel, hè.
3: Oké. Dag mevrouw van Vuren.
2: Dag.
3: Info en hits.

Ja, The Acclaim met het geniale Een Englishman uit New York uit 1980. Het jaar waarin Pac-Man voor het eerst in de arcadehal verscheen. We gaan ons klaarmaken voor het derde en laatste uur van de weekendshow hier op Langstraat FM. Die we aftrappen met Black Box en Stride It Up. Dit uur laat ik je achter met een absolute klassieker uit 1973. Het jaar dat de bekende autovrije zondagen in Nederland werden ingevoerd. Hier zijn Paul McCartney en Wings met Band on the Road.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In de VS heeft de Senaat vannacht een voorlopige wet aangenomen die een shutdown moet voorkomen. Dat is het moment waarop veel overheidsdiensten moeten sluiten omdat er geen geld meer is. Het gaat om een tijdelijk plan dat de overheid tot half december financiert. Nu moet het Huis van Afgevaardigden, dat zelf andere plannen had, nog akkoord gaan. Anders is de shutdown in oktober een feit. Verschillen in de plannen gaan onder meer over geld voor grensbewaking. Er worden in Nederland steeds vaker laadkabels van elektrische auto's gestolen. Volgens RTL Nieuws meldde de politie van Rotterdam vorig weekend tientallen inbraken in auto's waar kabels werden buitgemaakt. Ook worden kabels van auto's aan de laadpaal regelmatig doorgeknipt. De stekkers kunnen normaal gesproken niet losgetrokken worden. Het kopen van de kabels levert de dieven waarschijnlijk maar 1 of 2 tientjes op, maar gedupeerden zijn al snel 100 euro kwijt voor een nieuw setje. Rusland zegt een fabriek van de Oekraïnse raket- en dronemaker Firepoint te hebben aangevallen. Dat bedrijf faciliteert naar schatting ruim 60% van Oekraïne's diepe aanvallen op Russisch grondgebied. Dat doen ze met de FP-1 en FP-2 drones en Flamingo kruisraketten. Rusland leverde geen bewijs voor de aanval en Oekraïne heeft hem ook niet bevestigd. President Zelensky meldt op X wel andere aanvallen waarbij meerdere burgers werden gedood en gewond raakten. In verband met de lage waterstand van de Rijn mogen vrachtwagens dit weekend in grote delen van Duitsland ook op zondag rijden. Meerdere deelstaten hebben het verbod daarop opgeschort omdat er nu minder schepen varen. Er is meer transport over de weg nodig om bedrijven en winkels te bevoorraden. Vakantieverkeer zal rekening moeten houden met extra verkeersdrukte. Transportbonden zijn kritisch. Duitsland komt al 100.000 chauffeurs tekort en nu krijgen ze ook nog minder rust. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
8: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
9: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.

Zet je radio luid. Iedere zaterdag 3 uur lang de lekkerste klanken uit de jaren 70, 80 en 90. Met de iconische tv-tune van toen, de 11 uur 11 nummer 1 wens en de hit in verstaanbare taal. Mis niks. Volg ons op Facebook.

Blackbox, Triangle Up, daarmee zijn we derde uur en laatste uur van de weekendshow van start gegaan hier op Langstraat FM. 11:50 zit je aan tafel, aan de lunch wens ik je een heel smakelijk eten. Hier hebben we Spooky and Sue en Swinging on the Star.

They do do do, they da da da, de Police, een hitnotering uit 1981. En van 1981 gaan we door naar 1996. Een hitnotering voor The Party Animals. Hier is Aquarius op Langstraat FM bij The Weekend Show.

0: hits van eigen bodem. De weekendshow Nederpop Hits.
1: Prachtige Nederpop van Benny Nijman met Waarom fluister ik je naam nog uit 1984. Het jaar waarin de allereerste Apple Macintosh op de markt kwam en de allereerste editie van de MTV Video Music Awards plaatsvond. We stappen door naar 1986. Het jaar waarin Halley's Comet langs de aarde vloog en Burnin een gigantische filmhit scoorde met Take My Breath Away uit Top Gun.

0: Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight. En daarmee zijn we halverwege het laatste uur van de weekendshow. Tijd om te kijken wat voor weer het vanmiddag wordt. Hier is het actuele weekendshow.
1: Weeroverzicht.
0: Vanmiddag wordt het zonnig en zeer aangenaam zomerweer. Vandaag liggen de maxima tussen de 22 en 25 graden met een zwakke noordenwind. Het blijft zo goed als droog met een flink wat ruimte voor de zon. Morgen zoekt de temperatuur de weg omhoog. Een matige zuidwestenwind voert warme lucht aan, waardoor het lokaal 25 tot 30 graden wordt. De zon blijft overheersen en het blijft droog. Maandag draait de wind naar het westen en wordt het met 24 tot 28 graden iets minder warm. Zonnige momenten en wolkenvelden wisselen elkaar af met een kleine kans op een lichte bui.
2: De weekend.

The Weekend Show ging over start met Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. Onderweg Captain Jack, nu is Insomnia, de absolute dance-momentale mega-hit van de Britse formatie Faithless. Geleid door producer Rolo, toetsenist Sister Bliss en de iconische helaas overleden frontman Maxi Jazz. Waar het origineel uit 1996 uitgroeide tot een wereldwijde club- en radioclassic. Met de legendarische synthesizer-riff en de meeslepende vocalen van Maxi Jazz. Werd de plaat in 2005 opnieuw uitgebracht ter gelegenheid van een 10-jarig jubileum. En het verzamelalbum Forever Faithless. Hoewel de originele uitvoering in de jaren 90 de nummer 12 van de top 40 bereikte, wist deze re-release in 2005 het succes van de eerste release niet te herhalen in de reguliere lijst. De single bleef steken in de tipparade, waar het tot een 16e positie kwam en behaalde daardoor geen officiële notering in de top 40. Smoke weed when I need to, and I need to get some rest. Yo, where's the cess? I confess, I burned the hole in the mattress. Yes, yes, it was me. I plead guilty, and at the count of three, I pull back.

0: Uit 1996 horen we Captain Jack met Captain Jack. En daarmee is het 17 minuten voor 1 geworden. Hier bij de weekendshow op Langstraat FM. Tijd voor
1: de hit in een verstaanbare taal.
0: Er zijn van die momenten waarop de verleiding van een grootse, glamoureuze wereld aan je trekt en je jezelf verliest in de grootste dromen over succes en fortuin. Het is dat opwindende gevoel van ambitie waarin alles mogelijk lijkt en je het grauwe dagelijks leven wil inruilen voor schitterende lichten en gouden bergen. Terwijl de opzwevende ritmes en de energieke melodieën door de ruimte klinken, droom je ervan om in een wereld van Americano's te stappen waar rijkdom en roem voor het oprapen liggen. Het is een kleurrijke en ironische ode aan de Amerikaanse consumptiecultuur en de grenzeloze ambities van de jaren 80. De catchy synthesizer klanken en uitbundige productie vangen die onbezorgde drang naar het grote geluk feilloos.
1: En dit is de plaat in de originele taal.

0: jaar van de val van de Berlijnse muur en de wereldwijde opkomst van de Game Boy. Wil je het verhaal nog een keer rustig op je gemak nalezen en beluisteren? Het staat gepubliceerd
1: op www.facebook.com. Weekendshow.
2: Hits van eigen bodem. De Weekendshow Nederpop Hits.

0: hits van eigen bodem. De Weekendshow Nederpophits.
1: De laatste Weekendshow Nederpophit van vandaag was Frisse Trots van De Kast met In de Wolk uit 1999. Het jaar waarin de euro officieel werd ingevoerd op de financiële markten en de allereerste editie van Big Brother op de Nederlandse tv verscheen. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de Weekendshow. Met onderweg nog de spinners van The Rubber Bands. Maar we gaan eerst 15 jaar terug in de tijd naar 1984. Het jaar van de doorbraak van de cd-speler in de huiskamer. En dat doen we met The Romantics en Talking in Your Sleep.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta Op voor Thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. In het zuiden van Japan zitten tienduizenden mensen zonder stroom door orkaan Dolphin. Ook de Okinawa-eilanden ten zuiden van het vasteland hadden te maken met zware windstoten. Vluchten zijn daar geannuleerd en ook het openbaar vervoer ligt stil. Wegen zijn geblokkeerd door omgevallen bomen en de rivieren zijn buiten hun oevers getreden. In de regio moesten gisteren ruim 250.000 mensen evacueren. Morgen krijgen Taiwan en China met Dolphin te maken. In de VS heeft de Senaat vannacht een voorlopige wet aangenomen die een shutdown moet voorkomen. Dat is het moment waarop veel overheidsdiensten moeten sluiten omdat er geen geld meer is. Het gaat om een tijdelijk plan dat de overheid tot half december financiert. Nu moet het Huis van Afgevaardigden, dat zelf andere plannen had, nog akkoord gaan. Anders is de shutdown in oktober een feit. Verschillen in de plannen gaan onder meer over geld voor grensbewaking. Er worden in Nederland steeds vaker laadkabels van elektrische auto's gestolen. Volgens RTL Nieuws meldde de politie van Rotterdam vorig weekend tientallen inbraken in auto's waar kabels werden buitgemaakt. Ook worden kabels van auto's aan de laadpaal regelmatig doorgeknipt. De stekkers kunnen normaal gesproken niet losgetrokken worden. Het koper van de kabels levert de dieven waarschijnlijk maar 1 of 2 tientjes op, maar gedupeerden zijn al snel 100 euro kwijt voor een nieuw setje. En in Amsterdam is gisteren een buitenlandse auto aan de kant gezet die met 146 km per uur door de binnenstad scheurde. De politie houdt deze week in heel Europa extra snelheidscontroles vanwege een grootschalige flitsmarathon. Bij een van die controles werd deze automobilist betrapt. Die is voorlopig zowel zijn rijbewijs als zijn auto kwijt. Volgens de politie vroeg hij nog of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Die krijgt hij nu van de officier van justitie. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. En dit was het Radio Nieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen. Tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. HiClean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
9: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
10: Omdat ik samen verder wil.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.

geloof dat ze toen nog geen autotune nodig had, toch? Madonna hoorde je en Ray of Light. En waarom ben ik daarmee begonnen? De productie, of tenminste de muziekproductie, was in handen van William Orbit. Die overleed trouwens 23 juli al. Maar ik kwam gisteren pas te horen in het nieuws dat hij overleed op 69-jarige leeftijd. En leuk dat je erbij bent. We hebben natuurlijk ook staan even stil bij Earth and Fire. Bij Johnny Kaagman. Maar dat is zometeen terug in de tijd met Chaotic. Hier is Damn I Think I Love You.

0: heerlijke sound hier bij Langstraat FM. Wat een 45 Ultra en Talk to You. Heerlijk plaatje. Zo meteen de kettingplaat. Hebben we ook nog te goed. We hebben ook nog een vinylgouden oude. Dat is Nederlandstalig altijd. En uiteraard gaan we Earth and Fire draaien van het vinyl. En niet Maybe Tomorrow. Nee, we gaan een plaat en ook geen Memories. Nee, een plaat die we wat minder horen. Peter Fox, hier is House am Zee.
1: Hier ben ik geboren.

Jaap Egmond had destijds een productie. Die kennen we natuurlijk van Stars on 45, Earth and Fire. Johnny Kaagmans overleed eind juli eigenlijk. En we hoorden het pas donderdag. Ze overleed op 79-jarige leeftijd. Wat leuk om deze plaat een keer te draaien. De kettingplaat. We zijn vorige week geëindigd met de S. Greenfield and Cook en Only Life. Ik denk dat we vandaag met de S gaan beginnen. Hier Seals and Crazy.

zijn begonnen met de kettingplaat Seal and Crazy. En zojuist hoorde je Soft Cell and Torch. Ik heb een vinylgouden oude op de draaitafel. We gaan hem echt van het vinyl draaien, hoor. Oh, hij start een beetje moeilijk. Uit 65, Connie, uit 75, sorry. Connie van der Bos, hier is Sjaakje van de Hoek.

We kennen hun van Broken Wheels. Broken Wheels, dat was de grootste hit van ze. Dat was Carrie. En we hebben nog de nummer 1 noteringen. Die krijgen we zo meteen nog. Dit is Teddy Swims en Mr. Know It All hier op jouw Langstraat FM.

0: was de titel van het dingetje, ja. 8 augustus 1965, dat was het eerste jaar dat de top 40 uitkwam. En wie stond er toen op nummer 1? Deze plaat van Sam Sam en de Farao's. Hier is Woody Woody.
1: 1, 2, 3, 4.

Ah, onze Olijfja. Olivia Newton-John en Electric Light Orchestra. En Xanadu was dat. En deze plaat startte niet even lekker. Ja, dat is een live uitzending, mensen. Nummer 1 in 1980 op 8 augustus. En 1965 was Samsam en de Farao's en Woody Woody. Nou, tenslotte 1984. Je mag nou. Fiction Factory, hier is Feels Like Heaven.

89. Fiction Factory en Feels Like Heaven. Dit is de laatste plaat. Ik ga trouwens voortaan uit met een maxi-single. Ik vind het ook een keer leuk, weer een nieuw item in het programma. Dat is deze keer Earth, Wind and Fire en Boogie Wonderland. Fijne weekend, zometeen veel plezier met de top 50. En wij zien elkaar volgende week weer 12 uur. Dag.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Den Haag zijn tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion de Utrechtse baan bij de A12 opgelopen. De groep ging rond het middaguur de weg op en zette die af met lint. Ze hebben spandoeken mee met teksten tegen fossiele subsidies. Het protest was niet aangekondigd. De politie sloot de weg af. Het autoverkeer kan nu de Hofstad niet meer uit. De activisten zeggen dat de actie een reactie is op de droogte en bosbranden en kondigt voor september een grotere blokkade aan. Op de wegen van en naar de Europese vakantielanden staan vandaag weer lange files. Bij de Gotthardtunnel richting Zwitserland was de wachttijd rond de middag 2 uur. En zoveel extra tijd kost het in Frankrijk ook op de A7 richting het zuiden. Tussen Bordeaux en de Spaanse grens kwam er in beide richtingen bijna een uur bij. Ook in Italië en Oostenrijk is het druk met vertragingen tot ruim 2,5 uur. Volgens de ANWB zou de piek nu zo'n beetje achter de rug moeten zijn. In het zuiden van Japan zitten tienduizenden mensen zonder stroom door orkaan Dolphin. Ook de Okinawa-eilanden ten zuiden van het vasteland hadden te maken met zware windstoten. Vluchten zijn daar geannuleerd en ook het openbaar vervoer ligt stil. Wegen zijn geblokkeerd door omgevallen bomen en de rivieren zijn buiten hun oevers getreden. In de regio moesten gisteren ruim 250.000 mensen evacueren. Morgen krijgen Taiwan en China met Dolphin te maken. En vanmorgen is in Bulgarije een drone ontploft in de buurt van een gaspijpleiding. Die leiding verbindt Turkije met Oekraïne. Volgens premier Radev zagen de Bulgaarse en Roemeense autoriteiten het toestel niet aankomen. Er is geen melding van schade of gewonden. De grenspolitie en defensie onderzoeken waar de drone vandaan kwam. Bulgarije heeft de bewaking in het gebied nu opgevoerd. Het land is lid van de EU en van de NAVO. Het weer. Het is vandaag droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot maximaal 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Morgen nog een paar graden warmer dan vandaag. En dit was het radionieuws.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

0: De nieuwe zinger van Dasha en die heet de Memo. En dat is deze week gekozen tot Flitsschijf. Hey, van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van de Flitsende 50. De zevende jaargang, weken nummer 32. Het is de lijst van zaterdag 8 augustus 2026. En het is voor de 341ste keer dat de Flitsende 50 is samengesteld. Deze week met maar liefst 10 oude flitsschijven, 13 zittenblijvers, 16 stijgers, 17 zakkers en 4 nieuwkomers. En als je 4 nieuwkomers hebt, heb je ook 4 verdwenen platen.
1: Deze week verdwenen uit de flitsende 50.
2: Nummer 49.
3: It's funny if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo.
2: 45.
4: Talk to me, be the man that I need, baby. Talk to me, be the man that I need, need.
2: 44.
5: Nothing I won't do, I'd risk it all for you.
0: Vier verdwenen platen deze week in de Flitsende 50. Zoo van Shakira. Vorige week nog 49. 27 weken stond ze genoteerd. Hoogste plaats een nummer 4 notering. 918 punten. En dan vorige week nog een nummer 45. Man I Need van Olivia Dean. Ze was vorige week nog de langste genoteerde. Maar dat mag ook wel. Met 47 weken. Waarvan 4 weken lang op nummer 1. En 2010 punten bij elkaar gescharreld. En dat is toch een hele prestatie. Want dat doen niet heel veel platen haar naar. 31 punten bijvoorbeeld en de hoogste positie 45, 7 weken voor Sienna Sparrow met The Material Lover. En die vonden we vorige week nog op nummer 44. En 41 vorige week, Risk It All van Bruno Mars. 15 weken stond hij in de lijst genoteerd en die heeft 268 punten. Nou, dat waren dan de verdwenen platen van deze week. En gaan we nu beginnen met de lijst van deze week. En dan beginnen we meteen met de platen die we niet gaan draaien. Nu dat je weg bent van Camille, 5 weken staat ze genoteerd. En deze week zakt ze alweer van 47 naar nummer 50. En op nummer 49, daar hebben we de eerste nieuwkomer. En dat is een plaatje van Boston. Of beter gezegd, zo heette de plaat. En hij is afkomstig van Stella Lefty.

Stella Lefty hoorde je met Boston. Deze week binnengekomen op nummer 49 in de Frits in de 50. En nummer 48, ja, de nieuwkomers staan alweer dicht bij elkaar, is ook een nieuwkomer. Het is de nieuwe single van The Cat's Eye.

Kessai hoorde je met Animal. Deze week is de plaat binnengekomen op nummer 48. 47, het wordt een beetje saai, maar daar vinden we ook weer een nieuwkomer. De nieuwe single van Criss Cross Amsterdam. En die heet My Oh My.

0: love you, baby.
1: Dit is de Flitsende 50.
2: Je zet er 50 kanjers voor je op een rij.
3: My oh my, hoorde je van Chris Cross Amsterdam. Hij deed het deze keer ook natuurlijk niet alleen. Lucia Sansa en Willy William deden mee op deze plaat. En deze week kwamen ze binnen op nummer 47. Nummer 46, die komt van de 39, staat 21 weken genoteerd. Rij me in van Sam Fender en Olivia Dean. Eska in de stad van Eska, een oude Fritschijf. 6 weken zat de plaat genoteerd. En helaas zakten ze deze week weg van 40 naar nummer 45. Nummer 44 dan, die komt van 38. Staat inmiddels 8 weken in de lijst. Het is ook een oude Fritschijf. Hoi de nacht van Helene Fischer. En 23 weken staat Maal Smits genoteerd. Samen met Neil Horan. Drive Safely. Die blijft inderdaad heel erg safely staan op nummer 43.

Ruif 7. En dat is dan de single van de Maalsmits. En samen met Neil Horan. En ze zijn niet de enige die safe draaien. Safe in de flitsende 50 gaan. Want ook Anton met de enige blijft staan.

0: De enige, en dat is dan de zinger van Anton. Hij staat inmiddels 4 weken genoteerd. En deze week blijven staan op nummer 42.
1: Nieuw. In de flitsende 50. Nieuw.
2: On the train back to Boston, it was

0: is de hoogste nieuwe in de flitsende 50.
1: De nieuwkomers eventjes op een rijtje gezet door onze Kees. Boston van Sally Lefty kwam binnen op nummer 49. 48 Animal van The Cat's Eye. 47 My Oh My van Criss Cross Amsterdam. En de hoogste nieuwkomer komen we nu tegen op nummer 41. Dolce Beringen met Break Your Heart. Het was vorige week nog de flitsschijf.

0: en hits. Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: Flitsende 50, de eerste overzicht. 50 naar 40. Dan wil 50. Wie komt van 47? Camille, nu dat je weg bent in de vijfde week. Nieuwe binnenkomen 49 is voor Boston en Stella Lefty. Dan Cat's Eye en Animal op 48, de tweede nieuw binnenkomer. En gelijk erachteraan de derde nieuw binnenkomer op 47. Quiskos Amsterdam en onder andere Willy William met My Oh My. Dan op 46 van 39 gezakt dus voor Sam Fender en Olivia Dean in de 21ste week Rain Me In. En SK en SK in de stad op 45 te vinden deze week, ex-flitschijf. Geldt ook voor 44, is ook een ex-flitschijf voor Helene Fischer. En Hoyte Nacht komt van 38 dus ook gezakt. 43 blijft 43 voor Miles Smith en Neil Horn, 23ste week Drive Safe. En 42 blijft 42 voor Antoon en De Enige. Nog nieuw binnenkomen, de vierde. 41 nieuw is Dolce Beringer en Break Your Heart. Dan 40 komt van 50 K3. En dat is de zomer van Oja.

De zomer van Oja Lele, dat is K3. Twee weken staan ze genoteerd en deze week zijn ze 10 plaatsen omhoog gegaan. Van 50 naar nummer 40. Dan nummer 39, die komt van 36. Het is Flair met Door het oog van de nacht.

door het oog van de nacht. En dat is dan de zinger van Flair en Oude Flitschijf. 7 weken genoteerd en nu alweer terug van 36 naar nummer 39. En we hebben nog een Oude Flitschijf voor je op nummer 38. Die komt van 35, maar staat wel 9 weken genoteerd. En dat is Bente met 3, 2, 1.

Alex Warners had 3 weken genoteerd met de Passenger. En deze week is hij gestegen van 48 naar nummer 37. En nog een flinke stijger op nummer 36. Vorige week binnengekomen op nummer 46. Het is een oude flitschijf. Het is namelijk de single van Rolf Sanchez. I Only Wanna Be With You, maar dan in het Spaans. En dan heet het Machar.

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Yves Berends is een Nederlandse zanger die bekend is met Nederlandstalige muziek. Met Misschien is het tijd voegt hij een nieuw nummer toe aan zijn repertoire. Yves Berends bracht in de loop van zijn carrière meerdere singles en albums uit en treedt regelmatig op in Nederland. Zijn bekendheid groeide verder door nummers als Terug in de Tijd. Misschien is het tijd sluit aan bij zijn werk als Nederlandstalige solo-artiest en vormt een nieuwe toevoeging aan zijn muzikale carrière.
0: Flitsende 50, feitje.

Het is tijd, misschien is het tijd. Yves Berensen, 5 weken zat hij genoteerd. En deze week gaat hij terug van 32 naar nummer 35. En het is een oude flitschijf. Vorige week was Olivia Dean de langst genoteerde met The Man I Need. Na 47 weken heeft ze de flitsende 50 verlaten. Maar deze zat er nog wel in. Met 40 weken is ze toch de langst genoteerde. I could

Zo is hij, de volle love op Olivia Dean. En de plaat die zat 40 weken genoteerd. En daarmee deze week de langste noteerde. Ze zakt wel weg van 25 naar 34. Dus ik denk niet meer dat ze het zo lang vol gaat houden als haar andere single. Nummer 33, die komt van 37. Staat 4 weken genoteerd. Topic samen met Benny, Becky G. En Sorry Papi.

Sorry, Papi. En dat is dan Topic samen met Becky G. 4 weken lang staat de plaat genoteerd. En deze week 4 plaatsjes omhoog van 37 naar nummer 33. 32 dan, dat wordt de laatste van dit uur. Komt van nummer 31. Prospa samen met Klokkie. En het nummer heet Free Your Mind. En dat in de 9e week.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie beëindigt de blokkade van de A12 in Den Haag door klimaatactivisten van Extinction Rebellion. De demonstratie wordt op last van de burgemeester ontbonden, zo laat de politie weten. En die boodschap was ook op een livestream van Extinction Rebellion te horen. Rond het middaguur gingen tientallen betogers de Utrechtse baan op en blokkeerden de weg de stad uit, zonder aankondiging vooraf. Ze noemen hun actie een reactie op de droogte en bosbranden. En op 19 september staat er een grotere blokkade gepland. Een 26-jarige Rotterdammer is aangehouden na twee steekpartijen en een poging tot een derde. Daarbij raakten vanochtend twee mensen gewond. Eén moest naar het ziekenhuis. De incidenten vonden plaats in de Schaapmanstraat, op het Marconiplein en bij de brug van Sirene. De politie denkt dat de man bij alle drie de incidenten betrokken was en zich waarschijnlijk per auto verplaatste. Het motief voor de steekpartijen is nog onbekend. De man had zijn slachtoffers willekeurig gekozen. Er is vanochtend een drone ontploft bij de grens tussen Bulgarije en Roemenië. En volgens de Bulgaarse premier kwam die vanuit Roemenië en droeg hij een aanzienlijke hoeveelheid explosieven bij zich. De ontploffing vond plaats op ongeveer een kilometer van een compressorstation van een belangrijke gaspijplijn die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. Er zijn nog geen gewonden of schades gemeld. Het incident met de ontplofte drone wordt onderzocht. En er wordt nu gezocht naar extra water voor tuinders in het Westland, omdat de droogte voor sommige bedrijven inmiddels urgent wordt. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken daarvoor drie mogelijkheden. Zo kan er zoet water met tankwagens worden aangevoerd. En ook wordt gekeken naar een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en naar hergebruik van gezuiverd rioolwater. Er geldt in het gebied al een verbod op het oppompen van water uit sloten en kanalen. Het weer droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Vannacht is het een graad of 12, morgen wordt het zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
9: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Schakel maar in.
12: Van harte welkom.
13: Schakel maar in.
11: En geniet.
14: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
11: Gewoon lekker lang luisteren.
15: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 40 naar 30 nu het overzicht bij de flitsende 50. Op 40 is dat van 50, K3 de zomer van Oya Lele. Dan Flair en Door het oog van de nacht naar Flitsschijf. In de alweer zevende week op 39. 38 van 35 is Bente 321. 48 naar 37 stijgen voor Alex Warren in de derde week Passenger. En 36 komt van 46, dat is 10 plaatsen winst voor Rolf Sanchez, Machar, ex-flitsschijf. Yves Berendsen, misschien is het tijd in de vijfde week, 35, vorige week 32. En 35 was hier vorige week nog te vinden, nu naar 34 gezakt Olivia Dean. So easy, maar zat er alweer 40 weken in. Dan 33 van 37, Topic, Becky G en Sorry Papi. En dat op 33 dus, zoals ik al zei. En 32 van 31 is voor Prospa en Chloe. Negende week, Free Your Mind. 31 van 34, Somber. En My Body Isn't Ready, derde week. En Styles, American Girl, tenslotte op 30. Met de 28 afkomstig, dus hij is dus daarmee.

0: American Girls, en dat is dan de zinger van Harry Styles. 21 weken staat hij genoteerd. En deze week één plaatsje terug van 29 naar nummer 30.
1: Dit was de top 3 van de afgelopen week. In de flitsende 50. Flitsende 50. 3.

De top 3 van vorige week op nummer 3, Talk to You, 2 Magnetic van Bauza en Die Die van Shakira samen met Burna Boy vonden we vorige week nog op nummer 1 en dat stond voor de zesde week op nummer 1. Zou de plaat nog steeds op nummer 1 staan? Blijf gewoon de komende 2 uur luisteren, dan hoor je het antwoord vanzelf. Wij gaan nu luisteren naar nummer 29, Bauza met Lose My

plaats speciaal voor Roger. Turn the lights off, want hij zit altijd graag met knopjes te spelen. En zeker het lichtje aan, het lichtje uit. 21 weken staat de plaat genoteerd. En deze week blijft de plaat staan op nummer 28. Nou ja, goed, als Roger met het licht aan het spelen is, dan vragen we ons altijd af. Roger, moet dat nou?

hallo. Moet het nou, Robert van der Heem met Roger samen met Donnie. 27 weken staan ze al genoteerd in de flitsende 50. En in die 27e week blijven ze staan op nummer 27. Dan 26, die komt van 20, staat 19 weken genoteerd. Hier is Jerry Roll met I'm Good.

0: I'm Good Sing Jelly Roll, maar ja, zo goed is hij niet, want in de 19e week zakt hij weg van 20 naar nummer 26. En dan, daar is iemand die de nooduitgang aan het zoeken gaat. Hij staat inmiddels 9 weken genoteerd. Ik heb het over Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Smeek maar niet om mij, Isabelle aan. En zij heeft in verband met dat er borstkanker bij haar is geconstateerd, heeft ze alle concerten en alle optredens afgezegd. En wellicht dat ze daarom is blijven staan op nummer 24. Nou, en als je het mij vraagt, zeg maar, is en blijft Isabelle A. voor mij toch wel een superstar.

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Met Hartenbreker voegt Emma Heesters een Nederlandstalig nummer toe aan haar repertoire. In deze uitgave combineert zij haar bekende zangstijl met een moderne popproductie. Emma Heesters begon haar carrière met het plaatsen van covers op YouTube en groeide uit tot een van de bekendste Nederlandse zangeressen van haar generatie. Naast haar eigen muziek werkte zij samen met diverse nationale en internationale artiesten. En met Hartenbreker laat Emma Heesters opnieuw zien dat haar focus op eigentijdse Nederlandse popmuziek ligt.
0: Een flitsende 50-feitje.

0: flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
1: 30 naar nummer 20 nu. Het volgende overzicht van de flitsende 50 op 30 van 29 Harry Styles. American Girls. Bauza, Lose Myself, 29 komt van 33 ex-flitschijf. En Justin, Jack, Style en John, Turn the Lights Off op 28 blijven staan. 27 blijft 27 voor Robert van Hemert en Donnie. Moet dat nou? Dan Jelly Roll, I'm Good, 20 naar 26 gezakt. Dan vinden we nog van 25 naar 25 blijven staan Meteor en Nooduitgang in de 9e week. En 24 blijft 24 Isabelle aan, Smeek maar niet om mij in de 6e week. 23 komt van 18, Moxie Dekker en de 5e week Superstar. En 30 gaat naar 22, Emma Heesters en Hartenbreken en Flitschijf. Idly met Ronnie Flex en Frenna en Popper. 21 blijven staan. En 20, die komt van 12. Somber, Homewrecker, 24e week.

24 weken staat Sommeren nu genoteerd met Homewrecker. Vorige week 12 en nu een flinke stap weer terug naar nummer 20. Maar ja, zijn nieuwe single die is alweer onderweg. Beter gezegd, die staat inmiddels alweer genoteerd in de flitsende 50. Nu is het tijd voor nummer 19. Die is blijven staan in de zesde week. Jonas Blue en Malief met Edge of Desire.

Het Self Desire op nummer 19 blijven staan. En dat in de zesde week. Een plaats die 12 weken lang op nummer 1 heeft gestaan in de flitsende 50, is nu in de 29e week echt op zijn retour.

0: Goed dan ook van Maxime en Babette. 24 weken zijn ze genoteerd en deze week toch weer gestegen. Van 22 naar 17. 17 vorige week, 16 deze week. Arjen Blommert samen met Zoë Lavaai en Tranen van Goud.
1: Ik tel de

0: Indian, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn 5 mannen aangehouden nadat ze afgelopen nacht probeerden in te breken bij een politiebureau in Delft. Vermoedelijk wilden ze daar een grote partij illegale sigaretten stelen die de politie eerder in beslag had genomen. Het ging om zo'n 60.000 pakjes sigaretten, verpakt in een aantal dozen in busjes. 4 verdachten werden tijdens de inbraakpoging opgepakt en 5 later in de buurt. Uit foto's van een persfotograaf blijkt dat er geprobeerd is om een aantal dozen met sigaretten over het hek te gooien. Iran houdt de straat van Hormuz dicht totdat de Verenigde Staten aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. Dat zegt de Islamitische Revolutionaire Garde die de kust bewaakt van Iran en het feitelijk voor het zeggen heeft in het land. Iran eist onder meer dat de blokkade van de Iraanse scheepvaart stopt en dat alle Amerikaanse schepen uit de buurt van de zeestraat blijven. Vanuit Washington werd eerder gezegd dat de straat van Hormuz snel weer open zou kunnen en dat een akkoord dichtbij is. Het Amerikaanse Amazon investeert in een enorme gascentrale in Texas die de grootste in zijn soort in de VS moet worden. Die centrale krijgt een vermogen van bijna 8 gigawatt en moet vooral extra stroom gaan leveren voor toepassingen met kunstmatige intelligentie. Volgens vergunningen mag de centrale jaarlijks ruim 30 miljoen ton broeikasgas uitstoten. Daarmee zou het meteen de grootste uitstoter van de VS kunnen worden. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat consumenten ervoor moeten betalen. En er wordt nu gezocht naar extra water voor tuinders in het Westland, omdat de droogte voor sommige bedrijven inmiddels urgent wordt. Het Hoogheemraadschap van Delfland en Glastuinbouw Nederland onderzoeken daarvoor 3 mogelijkheden. Zo kan er zoet water met tankwagens worden aangevoerd. En ook wordt gekeken naar een ontziltingsinstallatie bij de Nieuwe Waterweg en naar hergebruik van gezuiverd rioolwater. Er geldt in het gebied al een verbod op het oppompen van water uit sloten en kanalen. Het weer droog en zonnig met maxima van 23 graden op de Wadden tot 28 in het zuiden bij een zwakke oostelijke wind. Vannacht is het een graad of 12, morgen wordt het zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
6: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
7: Info en hits. Ook in de zomer.

0: vandaag.
1: Robert van Hemert hoort hier met zijn zandloopster. 8 weken zat hij genoteerd en deze week blijven staan op nummer 15.
2: Dit was de top 3 van de afgelopen week in de Flitsende 50. Flitsende 50. 3.

Ja, dat was dan de top 3 van vorige week. André Futuring 54 Ultra. En dat was een plaat die 16 weken genoteerd staat. Op nummer 3 vorige week. Ook op nummer 2 vorige week. Magnetic van Bauza. En die plaat die stond inmiddels alweer 17 weken genoteerd. En in de 9e week en voor de 6e week dan op de eerste plaats was het Die Die van Shakira. Maar ze deed het niet alleen. Ze deed het samen met Burna Boy. Zou de top 3 ongewijzigd zijn? Of zou die nog exact hetzelfde zijn? Of zit er toch een kleine verandering in? Blijf gewoon dit uur luisteren. Dan ga je vanzelf het antwoord tegenkomen. Wij gaan er nu even verder met de flitsende 50. Met nummer 14. Die komt van 23. Staat 13 weken genoteerd. Het is Bibi Rexha samen met Faithless en New Religion.

New Religion, Bibber Richard samen met Fakeless, 13 weken genoteerd. En deze week weer omhoog gegaan van 23 naar nummer 14. En nummer 13, dat is toch jammer zeg, echt het ongeluksgetal. Want deze plaat is in de vijfde week op nummer 13 blijven staan. Mouwens DJ met Connor Swore en het nummer 8...

0: Een flitsende 50-feitje.
1: Michel en Solto zijn Franse producers die samenwerken aan elektronische muziek. Hun nummer Jamaican Bam Bam kwam uit op 7 november 2025 via Moblack Records en Make the Girls Dance Records. Het is een nieuwe versie van Bam Bam van Sisters Nancy uit 1982. Het nummer combineert Afro House met dance en bereikte de eerste plaats op de Afro House chart van Beatport. Na de release ging het nummer viral, met name in Zuid-Amerika.
0: Flitsende 50, feitje.

Jamaican Bam Bam, hoorde je Hugo samen met Salto. En de plaat die vinden we deze week genoteerd op nummer 12 van 16 afkomstig. En staat 10 weken in de lijst. De volgende die staat slechts 4 weken genoteerd. Forever Young, DJ Lucisius samen met Milo. En stijgt deze week van 16 naar nummer 11.

0: forever young.
1: Flitsende 50. We zetten 50 kanjers op een rij.
2: 20 naar 10. Volgende overzicht Flitsende 50 met Samba met Homewrecker op 20. 19 blijft 19 voor Jonas Blue en Malief en Edge of Desire in haar zesde week. Ex nummer 1, 29 weken alweer in de lijst voor Bruno Mars en I Just Might. 18, dan komt hij van 11. Gezang dus. 22 naar 17 ligt de stijger voor Maxime en Babette, hoe dan ook. Alweer 24 weken in de lijst. En Aaron Blommert, 11 weken erin in de lijst met Zoë Levee met Stranen van Goud op 16. 15 blijft 15 voor Robert van Hemert, Zandloopster, 8e week. En 14 komt van 23, Bibi Rexha, Faithless, New Religion. 13 blijft 13 voor Mariah, Joel en Kano Choir en Paal. En dat is met 13 notitie. 12 dan van 16 is Jugal en Solto en Jamaican Bam Bam in de 10e week. Jelicious en Milo en Forever Young op 11 van 14. En 10 blijft 10 voor Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

I knew it, I knew you. Dat is acht weken genoteerd voor Taylor Swift. En deze week is de plaat blijven staan op een nummer 10. Nummer 9, die komt van 7. De zomer gaat weer een beetje ten eind voor Justin de Wild met Cheerio.

Oh, serio. En dat is dan de single van Justin de Wild op nummer 9. En op nummer 8 hebben we nog zo'n leuk zelfmoesplaatje. De zomer van 2026 is natuurlijk ook helemaal goed voor Rutger van Barneveld met zijn zwoele zomernachten.

All My Song, en dat is dan de zinger van Bruno Mars. Vorige week kwam hij de top 10 binnen op nummer 8. En nu in de vierde week gaat hij door naar nummer 7. En wie weet wordt het nog wel een keer nummer 1. Maar ik heb me toch met mijn twijfels. Nummer 6, die komt van 9. Cameron Winekamp.

0: De flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
1: Week in, week uit.
0: Ook jouw favorieten tellen mee.
1: Breng daarom nu je stem uit voor de flitsende 50 van komende week.
0: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
0: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
0: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5.

22 weken zat hij inmiddels al genoteerd in de Flits in de 50. 9 weken lang stond hij ook nog eens een keer op de eerste plaats. En nu zakt hij van 4 naar nummer 5. We hebben het over Fever Dream van Alex Warner. En in de omgekeerde richting van 5 naar nummer 4, daar gaat Teddy Swims. MUZIEK

0: Een flitsende 50 feitje.
1: Talk to You is een house track die Another and 45 Ultra op 6 maart 2026 uitbracht via het label No Art, het eigen imprint van Another. Het nummer duurt 3 minuten en is een samenwerking waarbij 45 Ultra de vocalen verzorgt. Another is een Nederlands DJ en producer duo dat bekend werd met hun track Relax My Eyes. 45 Ultra is een vocaliste met een catalogus van soulvolle, langzame nummers. De track bereikte de eerste plaats op de Warm Global Dance Radio Chart en werd bijna 50.000 keer gebruikt in TikTok-video's. De productie kenmerkt zich door een relaxed tempo en zonnige synths.
0: Flitsende 50, feitje.

Talk to You vinden we deze week op nummer 3, net zoals vorige week. Plaats staat inmiddels 17 weken genoteerd in de flitsende 50. En wat zou er dan op nummer 1 staan en wat staat er op 2? Op 2, Bauza.

0: Nee, ik heb niet geteld hoeveel weken ze nu op nummer 2 staan. Dat moet ik eigenlijk eventjes aan de Roger overlaten. En dan kunnen we dat volgende week vast zeker wel melden. 2 staan ze deze week. 2 vorige week. Inmiddels al 18 weken lang genoteerd in de flitsende 50. Wat staat er nummer 1? Nou ja, voordat we die gaan draaien, eerst eventjes een overzicht van de gele top 10.
1: Dit is een overzicht van de bovenste beste 10 in de flitsende 50. 10.

0: is de flitsende 50.
1: Aftellen van 10 naar nummer 2, voor we dadelijk straks naar nummer 1 gaan horen. Nu 10 van 10 blijft dus staan. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. 9, die komt van 7, dat is Justin Wild Sirio met 15 weken in de weer een lijst. Dan vinden we Rutger van Barneveld met Zoele Zomernacht op 8. En die komt van 6. 8 gaat naar 7, 1 plaats winst voor Bruno Mars en On My Soul in de vierde week. En van 9 naar 6 is gestegen Cameron Whitecamp en Kingdom of Fear in de 13e week. Alex Warren, Fever Dream in de 22e week, 5 en die komt van 4. En 5 gaat naar 4 is 1 plaats winst voor Teddy Swims en Mr. Know-It-All, ex-flitschijf, 16e week. 3 blijft 3 voor Talk to You for Another 54 Ultra en dat op dus 3 en blijft erop staan. Geldt ook voor 2, die blijft 2, dat is Bauza en Magnetic in de 18e week.
0: Nummer 1.
2: En de nummer 1 die blijft ook staan, staat inmiddels 10e week genoteerd. Voor de 7e achtereen volgende week op de eerste plaats genoteerd. Ik heb het natuurlijk over Shakira samen met Burna Boy en Die Die. Die blad die gaan we zo draaien. Wil jij volgende week zorgen dat er een andere nummer 1 terechtkomt in de flitsende 50? Of wil je jouw favoriete plaat wat hoger in de lijst hebben? Dan kun je erop stemmen. Ga dan naar onze site flitsende50.nl. Klik op jouw top 5. Vul 5 van jouw favoriete platen in. En zet hem dan in. En let maar op, je kunt maar 1 keer stemmen per IP-adres. Dus vraag dan even of je familie of vrienden dan ook eventjes een top 5'je gaan insturen. Nou, dat was hij weer. Namens Kees, Erik, Roger, Anja en mezelf bedank ik je weer voor het luisteren. Volgende week doen we het weer dunnetjes over. Graag tot dan.
1: Flitsende 50.
0: Nummer 1.

0: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws.

0: De politie heeft 45 klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt na hun blokkade van de snelweg A12 in Den Haag. De actievoerders gingen rond het middaguur de snelweg op uit protest tegen de klimaatverandering en de aanhoudende droogte. De Haagse burgemeester Van Zanen gaf opdracht om de weg te ontruimen en 2 uur later was die A12 weer vrij. 1 activist zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent, de anderen zijn inmiddels vrijgelaten. Voor 19 september heeft Extinction Rebellion een grote blokkade aangekondigd. De Oekraïense president Zelensky heeft voor het eerst als president Servië bezocht en daar gesproken met zijn ambtgenoot Vučić. Ze willen hun samenwerking uitbreiden, onder meer op het gebied van landbouw en voedselvoorziening. Zelensky bedankte Servië voor de humanitaire hulp aan Oekraïne. Servië heeft weliswaar goede banden met Rusland, maar veroordeelde de Russische invasie van februari 2022 wel. Het land heeft geen sancties tegen Moskou ingesteld. Iran houdt de straat van Hormuz dicht totdat de Verenigde Staten aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. Dat zegt de Islamitische Revolutionaire Garde die de kust bewaakt van Iran en het feitelijk voor het zeggen heeft in het land. Iran eist onder meer dat de blokkade van de Iraanse scheepvaart stopt en dat alle Amerikaanse schepen uit de buurt van de zeestraat blijven. Vanuit Washington werd eerder gezegd dat de straat van Hormuz snel weer open zou kunnen en dat een akkoord dichtbij is. En het Amerikaanse Amazon investeert in een enorme gascentrale in Texas die de grootste in zijn soort in de VS moet worden. Die centrale krijgt een vermogen van bijna 8 gigawatt en moet vooral extra stroom gaan leveren voor toepassingen met kunstmatige intelligentie. Volgens vergunningen mag de centrale jaarlijks ruim 30 miljoen ton broeikasgas uitstoten. Daarmee zou het meteen de grootste uitstoter van de VS kunnen worden. Amazon zegt dat het zelf opwekken van stroom voorkomt dat consumenten ervoor moeten betalen. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
8: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
9: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: deze morgen Erik van Vliet. Ready for the sun.
1: Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Er zijn sinds juni in de Europese Unie al 241 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. De meeste besmettingen werden gemeld in Italië en Griekenland. Dat West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen. Een besmetting verloopt bij mensen meestal zonder klachten. Maar in ongeveer 1 op de 5 gevallen ontstaan milde griepachtige klachten. En in zeldzame gevallen is er kans op een ernstige hersen- of hersenvliesontsteking. Donderdag is ook in Nederland het West-Nijl-virus vastgesteld bij een paard. De politie heeft 45 klimaatactivisten van Extinction Rebellion opgepakt na hun blokkade van de snelweg A12 in Den Haag. De actievoerders gingen rond het middaguur de snelweg op uit protest tegen de klimaatverandering en de aanhoudende droogte. De Haagse burgemeester Van Zanen gaf opdracht om de weg te ontruimen en 2 uur later was die A12 weer vrij. 1 activist zit nog vast op verdenking van mishandeling van een agent, de anderen zijn inmiddels vrijgelaten. Voor 19 september heeft Extinction Rebellion een grote blokkade aangekondigd. De Oekraïense president Zelensky heeft voor het eerst als president Servië bezocht en daar gesproken met zijn ambtgenoot Vučić. Ze willen hun samenwerking uitbreiden, onder meer op het gebied van landbouw en voedselvoorziening. Zelensky bedankte Servië voor de humanitaire hulp aan Oekraïne. Servië heeft weliswaar goede banden met Rusland, maar veroordeelde de Russische invasie van februari 2022 wel. Het land heeft geen sancties tegen Moskou ingesteld. En rond deze tijd begint op het Museumplein in Amsterdam het slotconcert van World Pride. Vanmiddag liepen er enkele duizenden mensen mee in de World Pride March in de hoofdstad. Die optocht was de afsluiting van World Pride en begon vanmiddag bij het Martin Luther King Park. Met die mars vragen deelnemers aandacht voor de rechten en veiligheid van de LHBTIQ+ gemeenschap wereldwijd. Sommige lopers droegen vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd een strafbaar feit is. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent. Snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Iraanse president Pezeshkian ziet nu de beste kans op een akkoord met de Verenigde Staten. Volgens hem is Iran nu eensgezind en sterk, ondanks de oorlog met de VS en Israël. Eerder bereikten Iran en de VS een voorlopig akkoord over onderhandelingen en een staakt het vuren. Dat hield uiteindelijk maar enkele weken stand. Sindsdien is de spanning rond de straat van Hormuz opnieuw opgelopen. Iran houdt die cruciale zeestraat dicht totdat de VS aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. De drone die vanochtend in Bulgarije ontplofte was van een type dat veel door Oekraïne wordt gebruikt. Volgens het Bulgaarse defensieministerie zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat het om een opzettelijke aanval op het land gaat. De drone kwam neer bij de grens met Roemenië, vlakbij een belangrijke gaspijpleiding. Die verbindt Turkije met Oekraïne. Hij raakte niet beschadigd en er vielen ook geen gewonden. De Bulgaarse autoriteiten onderzoeken de toedracht van de ontplofte drone. Er zijn sinds juni in de Europese Unie al 241 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. De meeste besmettingen werden gemeld in Italië en Griekenland. Dat West-Nijl-virus wordt verspreid door muggen. Een besmetting verloopt bij mensen meestal zonder klachten. Maar in ongeveer 1 op de 5 gevallen ontstaan milde griepachtige klachten. En in zeldzame gevallen is er kans op een ernstige hersen- of hersenvliesontsteking. Donderdag is ook in Nederland het West-Nijl-virus vastgesteld bij een paard. En het dodental van de schietpartij op een school in Thailand is al opgelopen naar 9 mensen. Onder de slachtoffers zijn een 12-jarig meisje, 2 leraren en 3 medewerkers van de school. De 14-jarige schutter doodde voor zijn daad ook zijn grootouders en pleegde later zelfmoord. De leerling van de gerenommeerde middelbare school schoot wild om zich heen in het gebouw. 30 mensen raakten daarbij gewond, van wie er 8 ernstig aan toe zijn. De Thaise premier heeft al strengere wapenwetten aangekondigd. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Info en hits. Ook in de zomer. Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM.

Vanessa Paradis scoorde in 1987 een grote hit met Jolene Taxi. En dit was ook een leuke plaat van haar. Maar scoorde niet in 1987, in datzelfde jaar dat ze haar eerste hit scoorde. Het heette Manolo, Manolette. En daarmee begonnen we aan een nieuwe aflevering bij de platenparade hier op Langstraat FM. We zijn weer tot aan 9 uur op deze zaterdag, de 8 augustus. Met natuurlijk weer de track van het album van de maand, de concertagenda. En zoals gewoonlijk in de tweede uur ook de partyagenda. En nog veel meer leuke muziek, zoals deze uit 2019 alweer van Joe Buck en The Way You Take Time.

Jarbuck, The Way you Take Time, kwam uit 2019. De allernieuwste voor Alex Warren, die heet Rescuer. Cover my truck so I can't bear.

Met een mooi nieuws voor Alex Warren, de Rescuer, hier een paar platenpraten op Langs Straat FM. Laten we naar 1992 gaan. Lekkere zomerse plaat van Julio Iglesias, Pilonga Sentimental.

0: En ik presenteer iedere ochtend voor de wekker wakker. Lekker vroeg van 6 tot 7.
1: Inderdaad, Erik van Vliet, elke werkdag van 6 tot 9. Maar in het weekend, dan is er ook op zaterdag en zondag van 7 tot 9 uur voor de wekker wakker. Elke zaterdag en zondag dus tussen 7 en 9. Dit zijn Big Brovas.
2: Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all the finest, the brightest, the meanest, the Trump's very best of them all, the Southland Collective Group.

Big Brovas scoorde net geen nummer 1 hit in 2003, maar deze New Flow bleef op de tweede plaats in de Nederlandse hitlijst te steken. Afgelopen week toen hoorde ik hem voor het eerst bij Anton Nachtzaam in zijn programma voor zessen klaar. Elke werkdag tussen 5 en 6 uur te horen hier op Langstraat FM. Erik Meesie, zijn nieuwste single, die heet Wat ik ook probeer.

Erik Mees, u kent hem als zanger van Toontje Lager. In 1986 scoorde hij grote hit met Zonder Jou. En dit is zijn allernieuwste single solo, wat ik ook probeer. Laten we naar 1972 gaan met Blue Haze en Smoke Gets in Your Eyes. Er staat de barbecue volgens mij niet helemaal goed opgesteld.

0: Peters Platenparade, album van de maand.
1: Tijd alweer voor het album van de maand augustus in dit programma Peters Platenparade. Vorige week bekendgemaakt dat het nieuwste album is van Shania Twain. Dat nieuwste album van haar heet Little Miss Twain. En vandaag van dat album track nummer 11, That's the Money.

Shania Twain. Track 11 heet That's the Money van het nieuwste album Little Miss Twain. Het nieuwste album van Shania Twain. Het album van de maand augustus. In dit programma Peters Platen Praten betekent de komende weken meer tracks van dit album. Laten we dan teruggaan naar 1989 met Wind. Kennen we van Las die Zonne in den Herz. Was eigenlijk hun enigste hitsucces. Maar dit is ook een leuke hoor. Lekkere zomerse plaat. Pina Colada.

Lekker zomersdrankje, Pina Colada. Je hoorde Wind, daarmee gingen we terug naar 1989. Die grote hitlast die zon in de hertz was uit 1987. Whitney Houston heeft heel wat hits op haar naam weten te schrijven. Echter, deze die scoorde niet echt. Wel een hele leuke single uit 1990. Die heet I Belong To You.

I Belong To You, mooie single van Whitney Houston, kwam uit 1990. Echter werd het geen hitsucces, maar zeker niet minder mooi. En daarom nog eens gedraaid hier in Peters Platenpraat op Langstraat FM. En de nieuwste van de drie J's die heet Je Zit In Mijn Hoofd.

Je zit in mijn hoofd al nu ze zeggen van de drie ijs. Ja, dan zingen ze het regen in Nederland. Nou, ik denk dat veel mensen uitkijken naar een beetje regen. Want het is keihard nodig voor de tuin. Tenminste, dat vind ik wel. Want voor mij mag er wel... ja, laat het dan maar in de nacht vallen hoor. Dan heeft er niemand last van. Lekker een buitje regen. Jaartje geleden maakte Gaïda deze Fly Away.

0: Van een jaar geleden, Gaida en Fly Away. Over 4 weken dan is het zover. Dan is het 20 jaar geleden dat Peters Platenpraat hier voor het eerst te horen was op de 106.8 FM. En toen begonnen we met dit programma hier op Maastad Radio. Toen de tijd die naam nog en daarna RTV Midden-Brabant en Langstraat FM. Dus al 20 jaar te horen bijna.
1: Peters Platenpraat, concertagenda.
0: Inderdaad, tijd voor de concertagenda voor de komende week. Vanavond in 013 in Tilburg, Body Count featuring Ice-T. Samen met Black Gold in de main van 013. Vanavond in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Les Ten Lake in zaal Pandora is helemaal uitverkocht. En ook vanavond in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Wolfmother in zaal Ronda. Ook dat is uitverkocht. Morgen zondag 9 augustus, wederom in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Arch Enemy in zaal Pandora. Ook dat is uitverkocht. Dinsdag 11 augustus, ook in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Wolves in de Throne Room en ter ziele. Samen in zaal Pandora. Woensdag 12 augustus in de main van 013 in Tilburg, Judas Priest. Woensdag 12 augustus in het poppodium Phoenix in Breda, Meat Bodies en Soot. En tenslotte woensdag 12 augustus in Tivoli Vredenburg in Utrecht, High on Fire in zaal Pandora. Dat waren al de concerten voor de komende week.

Ruim 50 jaar bestaat deze band hier uit Birmingham. Ik heb het over Judas Priest. We kwamen ze tegen in de concertagenda. Komende woensdag staan ze in de Main van 13 in Tilburg. En er zijn nog kaarten verkrijgbaar, dus je kan er nog naartoe. Het laatste plaat van het eerste uur van Peters Platen praten. Dat is de nieuwste van Bertolf. Die heet Still Have You. En dan zijn we zo meteen terug met Disco House en dergelijke. In het tweede uur van Peters Platen praten. Dus laat hem aanstaan. Langstraat FM. Tot zo.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De aanhoudende hitte en droogte vormen steeds meer een structurele bedreiging voor de Europese economie. Dat zegt Triodos Bank in een rapport met een waarschuwing voor lagere arbeidsproductiviteit en minder investeringen. De productiviteit neemt vooral in de bouw, landbouw en logistiek af bij extreme temperaturen. En lage waterstanden zorgen voor transportproblemen over rivieren. Tegelijkertijd lopen de kosten voor overheden op door mislukte oogsten, schade en hogere zorgkosten, zegt Triodos. De Iraanse president Pezeshkian ziet nu de beste kans op een akkoord met de Verenigde Staten. Volgens hem is Iran nu eensgezind en sterk, ondanks de oorlog met de VS en Israël. Eerder bereikten Iran en de VS een voorlopig akkoord over onderhandelingen en een staakt het vuren. Dat hield uiteindelijk maar enkele weken stand. Sindsdien is de spanning rond de straat van Hormuz opnieuw opgelopen. Iran houdt die cruciale zeestraat dicht totdat de VS aan alle Iraanse voorwaarden voldoen. De drone die vanochtend in Bulgarije ontplofte was van een type dat veel door Oekraïne wordt gebruikt. Volgens het Bulgaarse defensieministerie zijn er voorlopig geen aanwijzingen dat het om een opzettelijke aanval op het land gaat. De drone kwam neer bij de grens met Roemenië, vlakbij een belangrijke gaspijpleiding. Die verbindt Turkije met Oekraïne. Hij raakte niet beschadigd en er vielen ook geen gewonden. De Bulgaarse autoriteiten onderzoeken de toedracht van de ontplofte drone. En Oekraïne belooft alle niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee voorlopig niet aan te vallen als ze geen Russische goederen vervoeren. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een Amerikaanse functionaris. Die belofte is vooral belangrijk voor Kazachstan, dat al zijn olie via Russische havens exporteert. Oekraïne heeft de afgelopen maanden al vaker commerciële schepen aangevallen om de Russische oliehandel te verstoren. Kiev laat nu dus niet-Russische tankers veilig de Russische havens verlaten. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

Met Hubert K. en Limousine uit 1986 begonnen we aan het tweede uur van Peters Platen praten. Deze zaterdag de 8 augustus. Tot 9 uur hebben we nog heel wat leuke muziek voor je klaarstaan. En ook de partyagenda staat nog te wachten. En wat dacht je, deze uitvoering van Maniac door Atlicious komt uit 2011.

Uit 2011, Atlicious en Maniac. Het origineel kwam uit 1983 van Michael Cimbello. Het is de nieuwste single voor Jazzy, die heet My People.

Het New Jack Style ging weer terug naar 1991. Je hoorde Special Girl. We gaan naar 2009 met Klaas die meets Hathaway. Hathaway had een grote hit met What is Love. En de remix komt dus uit 2009.

Klaas Beach Hathaway. Uit 2009 deze remix van What Is Love. Ja, je zou maar regelmatig naar een concert van Luna gaan. En denken van, ja, ik kan misschien wel haar... de ideale schoonzoon voor haar moeder worden. Dan kun je bedrogen uit. Luister maar naar het nieuwste liedje van Luna. Die heet Schoonzoon.

Leuke nieuws voor Luna, schoonzoon. Komt nog even niet, maar er is natuurlijk altijd een kansje. En hier is Love met de grote zomerrit uit 1978. Welbekende You and Me.

one week. Allernieuwste van Medusa, tezamen met Kevin de Vries. Je hoorde 7 Days. Deze komt uit 1989, CJ en He's So Divine.

uit 1989, deze van CJ en He's So Divine. Laten we dan eventjes naar Afrika gaan met deze van Dynamic Bass, komt uit 1989.

Afrika was dat van Dynamic Bass. Daarmee gaan we terug naar 1994. Heb je nog een opa of oma, opa of vader of oom gehad die citroenbrandewijn dronk? Tegenwoordig is dat drankje niet zo populair meer, maar het, er zijn jaren geweest dat het eigenlijk door iedereen wel gedronken werd. Nou is het tegenwoordig een drankje dat er heel veel op lijkt. Het komt uit Italië, het heet Limoncello en er zijn al verschillende liedjes over gemaakt. Het is een populair drankje, ook de kraai, hun nieuwste single, die heet Limoncello. MUZIEK

Nope.

te kraaien. Hun nieuwste single, Limoncello. Ja, het schijnt een lekker drankje te zijn. En het heeft trouwens een alcoholpercentage tussen de 25% en 36%. Nirvana met Smells Like Teen Spirit zul je vast en zeker nog wel kennen. Ook in de house en dance scene komen dat nummer regelmatig tegen. Zo is, heeft 2 jaar geleden Pierre Pirupo en Ben Kim het nummer nog uitgebracht in een 1000-voering. En die hoor je nu.

0: Pierre Perupa en Ben Kim en hun uitvoering van Smells Like Teen Spirit van 2 jaar geleden.
1: Peters Platenparade Partyagenda.
0: Inderdaad, tijd voor de partyagenda voor deze zaterdag de 8 augustus. Naast de vele festivals die er vandaag weer waren, ook weer wat leuke feestjes in de clubs. Zoals Tropicali in Paradiso Amsterdam vanaf 11:30 tot 5:00 in de ochtend. Met daar Doppelgang, Proto Papa, Escandalo, TRC, DRC en in de andere zaal vind je ook nog Absoluut. Dan in Toffler Rotterdam ook een lekker feestje vanaf 11:00 tot 5:00 in de ochtend. Met daar Ems Solai, Jill Ann, Jolani Jones en Remmet en Vater Casales. Zoals elke week ook weer Brainwash in de Escape Club Amsterdam vanaf 11:00 tot 5:00 in de ochtend. Met daar vandaag Ramundo, Jax Novera, Invictum, MC Janto, Op de Sax, Saxi Mistress en in de andere zaal vind je ook nog Idro. Nog een leuk feestje in Amsterdam in Shelter vanaf 11:00 tot 6:00 in de ochtend. Met daar Fabio Santos, Theo Cottis, Lauren Low. Lauren Low Sung, sorry, moet wel goed zeggen. En Louis Ripa. En tenslotte in Baas Utrecht ook nog een lekker stevig technofeestje. Vanaf 12:00 tot 6:00 in de ochtend met Blame de Mono, Pienne, Lena en Sons of Hidden. En dat waren dus enkele leuke feestjes voor deze zaterdag, de 8 augustus. 6 augustus. 8 augustus, jawel, ik zeg het zelf wel goed. Naast deze natuurlijk nog talloze andere leuke feestjes in de clubs in Nederland. Als je op stap gaat, wens ik je veel stapplezier toe.
2: I like them black girls, I like them white girls. I like them Asian girls, I like them mixed race girls. I like them Spanish girls, I like them Italian girls.

Calvin Harris hoorde je uit 2007, The Girls. En dan in 1979, een disco-funk van de bovenste plank. A Star Guard en Wear It Out.

Stargard en Wear It Out uit 1979. Zometeen na 9 uur nog veel meer van dat soort muziek in Dance Factory. René, zijn favoriete jaar is 1979, dus ja, wat dat betreft zouden er nog wel meer uit dat jaar voorbij komen. We gaan nog een paar nieuwe draaien, onder andere deze van Eva Show en Fantasy.

0: Met de Eva Show en Fantasy kwamen alweer aan het einde van deze aflevering. Platenparade voor deze zaterdag, de 8 augustus. Zometeen is Dance Factory, de herhaling van afgelopen donderdag tussen 9 en 11 uur. En tussen 11 en 12 ook nog Dance Factory. En morgenochtend kun je weer tussen 7 en 9 lekker wakker worden met Erik van Vliet voor de Wekker Wakker. De playlist van dit programma is inmiddels al te vinden op de Facebookpagina van Peins Platenparade. Kun je precies nalezen wat ik allemaal gedraaid heb. En we werden graag weer voor je volgende week zaterdag tussen 7 en 9 met de nieuwe aflevering van dit programma Peins Platenparade. Ik wens je een fijne week en we sluiten af met de nieuwe Christian Bakka. Die heet Rock Your Body. Graag tot volgende week.
1: Rock Your Body.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Kosovaarse parlement is tijdelijk stilgelegd nadat een oppositielid eieren naar interim-premier Kurti gooide. Het parlementslid riep daarbij schaam je. De actie volgde op een conflict over het uitstellen van een belangrijke stemming over een nieuwe president. Kosovo verkeert al langer in een politieke crisis en heeft in minder dan 2 jaar tijd al 3 verkiezingen gehad. En nieuwe, vervroegde verkiezingen worden niet uitgesloten in de jongste democratie van Europa, die Kosovo is. De aanhoudende hitte en droogte vormen steeds meer een structurele bedreiging voor de Europese economie. Dat zegt Triodos Bank in een rapport met een waarschuwing voor lagere arbeidsproductiviteit en minder investeringen. De productiviteit neemt vooral in bouw, landbouw en logistiek af bij extreme temperaturen. En lage waterstanden zorgen voor transportproblemen over rivieren. Tegelijkertijd lopen de kosten voor overheden op door mislukte oogsten, schade en hogere zorgkosten, zegt Triodos. Nederlanders gaven tijdens de hittegolf eind juni gemiddeld 4% minder geld uit dan normaal. In totaal zou het gaan om zo'n 370 miljoen euro aan bestedingen die uitbleven. Dat blijkt uit online aankopen en geldopnames. Vooral op het platteland bleven mensen vaker thuis, terwijl stadsbewoners juist verkoeling zochten op terrassen en daar geld uitgaven. In de eerste warme dagen werd er nog meer gepind dan normaal, maar toen er sprake was van extreme hitte en code rood, daalden de bestedingen duidelijk. En Oekraïne belooft alle niet-Russische olietankers op de Zwarte Zee voorlopig niet aan te vallen als ze geen Russische goederen vervoeren. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een Amerikaanse functionaris. Die belofte is vooral belangrijk voor Kazachstan dat al zijn olie via Russische havens exporteert. Oekraïne heeft de afgelopen maanden al vaker commerciële schepen aangevallen om de Russische oliehandel te verstoren. Kiev laat nu dus niet-Russische tankers veilig de Russische havens verlaten. Het weer vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Oh yeah. Info en hits. Ook in de zomer.
2: We're there. Dance Factory.
3: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.
4: Welcome to the Disco Summer.

mooier wordt het dan niet, hè? Op deze donderdagavond. Langs de ATFM Dance Factory met René van der Meer. Tussen nu en 9 uur. En straks natuurlijk Dion Vugts tussen 9 en 10. En wat een weertje hadden we gisteren. Hè? Wat was het? Mag ik dat zeggen, Dion? Het was fucking heet. Ja, echt waar. Fucking heet. 36 graden. Dance Factory. En daarom zijn we helemaal in de summer mood. Maar dan moet ik wel even goed starten, want ja, dit kan natuurlijk niet, hè. Niet goed scherp gezet, denk ik, nee. Maar helemaal in de holiday mood met Change Lovers Holiday. En daarvoor natuurlijk van de 3-cd-box, een hele mooie box van Barry White. Die heet Just For You. En natuurlijk de hit Can't Get Enough Of Your Love, Baby. Wat een fijne plaat.

Ah, dit is toch lekkere muziek, hè? Als je lekker nog in je achtertuintje zit, of op een strand ligt, of in het buitenland bent, waar je ook bent. Je kunt het overal mee naartoe nemen, hè? Langs Straat FM. Via de site kun je gewoon lekker live meeluisteren. En ben je gewoon in Nederland hier, dan kun je op televisie luisteren via kanaal 917 bij Ziggo, KPN 1042. Op de FM-band natuurlijk gewoon lekker keihard op 106.8. En overal op DAB+. Nou, keuzemogelijkheden genoeg. En wil jij een plaatje aanvragen, dan kan dat ook. 06 21 21 32 10. Het is makkelijk te onthouden, hè? Als je de 06, die ken je, 21 21 32 10. Nou, dat zit in je geheugen gegrift, denk ik. Mijn naam is René van der Meer. En we draaien weer op de donderdagavond tussen 8 en 10 een nieuwe aflevering van Dance Factory, die uiteraard zaterdagavond tussen 9 en 11 herhaald wordt. Zo is het maar net. Holiday. Change was dat. Lovers Holiday, moeten we dan zeggen. Ja. Verzoekje van Johan Duivensloot, Answering Service. Call me Mr. Telephone. Het is heel antiek eigenlijk.

0: ik zei aan het begin van de plaat, het klinkt heel erg antiek. Niets is minder waar, de plaat komt uit 1984. Rock your hit from side to side, break everybody, let your body fly. Ik vond Call Me Mr. Telephone een beetje ouderwets klinken. Jij niet daarom, net zoals dat nummer van The Hostage van Donna Summer over die telefoon. Dat,
1: Ik had die plaat, ja? Ik heb me helemaal het schompers gezocht gisteravond. Ik heb hem niet meer. En ik weet hoe ziek ik daar dan van kan zijn, hè?
0: Ja, dan heb je weer een nieuwe goal op je bucketlist. Als je een platenwinkeltje bezoekt, zoals jij regelmatig doet. Ja, het is pas nog in Noordwijk geweest, hè? Een beetje als snuffel in Zeeland. Haarlem, oh. Tijdens je ritje naar het strand, hè? Want je hebt lekker aan het strand gelegen van de week.
1: Heerlijk in Noordwijk, eventjes heerlijk aan het strand getoefd.
0: En Zeeland ook, hoorde ik van jouw girlfriend.
1: In Zeeland zijn we ook geweest, in Scharendijken. Maar in Noordwijk hadden ze wel gewoon een heerlijke beachclub met, je raadt het al. Geen Dance Factory helaas, maar toch wel heerlijke boogie plaatjes.
0: Nou, dat horen we graag, hè? Johan, die kwam met deze tip. Answering service, dus call me Mr. Telephone. Ja, dat is het dus eigenlijk, hè? Dit is een plaat van Earth and the Fire die we eigenlijk nooit horen en ook nooit draaien. En vandaar dat ik hem nu wel draai hierin.

Wat is het een fantastisch, hè? Earth and Fire. Alles wat ze gemaakt hebben is gewoon prachtig, schitterend. En het klinkt ook nog eens een keer zo fantastisch lekker. Oi, oi, oi, oi, oi. Sparkle van IWF, dus hier op Langstraat FM. Dance Factory met René van der Meer. En we maken een sprong naar 1977. Running Away, hier is Roy Ayers.

is lang geleden dat we deze gehoord hebben. Roy Ayers. Running Away uit 1977. En ja, over de 70's gesproken. In 1975 werd de band Slave opgericht. Want daar gaan we zo meteen naar luisteren. In Ohio. En in 1978 voelde lead vocalist Steve Arrington. Die voegde zich bij de groep. En toen scoorde de funkformatie maar liefst 20 Amerikaanse hits. En dit, de plaat die we nu gaan beluisteren, dat is Party Lights. Is typische Slave feestplaat uit 1981. Je hoort hem al op de achtergrond aankomen. Stuurdebassen, strijkers, blazers. En de herkenbare vocalen van Steve Arrington. Turn on the party lights. Hier op Dance Factory. Met René van der Meer tot 9 uur. En straks na 9 natuurlijk weer mijn vriendje Dion Vugs. Ga even lekker zitten voor Slave.

Slave Party Lights. En dan Lights met L-I-T-E-S. Dus niet Lights zoals je allemaal in het Engels schrijft. Nee, dan deze net wat anders. Ja, we blijven even die... Nee, daar zaten we trouwens niet. Het was 1981 geloof ik. Maar we blijven even bij die oude koek. Laten we het daar maar ophouden. 1975, de Silvers, Boogie Fever. Speciaal voor Lucas Sliphorst.

0: De Silvers uit 1975. Boogie Fever. En omdat het zo'n lekker weer is en een beetje tropisch is, nou een beetje veel, al maanden voor mijn gevoel, hè, Dion? Weet jij trouwens iets over de Modern Romans te vertellen?
1: Ja, dat...
0: Dat zijn allemaal white dudes, daar begint het al mee?
1: Ja, daar begint het mee. En ze hadden altijd treat your feet to the beat that's neat.
0: Ze hebben allemaal nette pakjes aan, allemaal stropdasjes om.
1: Ja, het is een beetje...
0: Het is net een studentenvereniging.
1: Ja, zo ziet het er inderdaad uit, ja.
0: Ja. Maar meer weet je er ook niet van, denk ik. Nee, ik ook niet. Maar ze maakten wel een hitje destijds, Everybody Salsa. Maar ook nog Moose on the Loose, Salsa Rhapsody en Ay Ay Ay Ay Moosey. Nou, dat zit allemaal in deze Clubland mix verpakt. Pak je wijntje bij de hand en loop lekker de polonaise. Dat is een beetje feestmuziek, hè? Maar ook wel weer zomers, ja.

Ja, je kunt doen wat je wilt, maar het is toch wel gezellig, hè? Het is een beetje feest, zeker dat laatste stukje. Ai, ai, ai, ai, Moesie, die hoor je nu. Komt die nog een keer? En daarvoor natuurlijk de Salsa Rhapsody, Moose on the Loose. En we begonnen natuurlijk met Everybody Salsa. En ja, treat your feet to the beat that's neat. Daarom zei het net al, hè? En die van de Silvers overigens, ja, ik had het al verteld, maar nog even afkondigen. Die was speciaal voor Lucas Sliphorst. En die woont in Den Bosch op de Maaspoort. Geen straat erbij, maakt ook niet uit. Maar hij vond dat een leuke plaat. Zal een beetje dezelfde leeftijd hebben als ik. Anders vraag je niets uit 75 aan. Nee, zo is het ook. Dit is War. Patatje mayo. Of een frietje mayo. Wat is het, hè? Friet, hè? Jawel, het is friet. Hè? Cinco de Mayo, zo heet het.

dankjewel Johan voor het aanvragen van deze plaat. War, vorige week volgens mij. Daar de nog Galaxy. Van diezelfde War, dit was, ja, ik moet er altijd een beetje lachen, Cinco de Mayo. Een frietje met mayonaise, ja. Maar ik heb liever een beetje satésaus overheen, als ik het mag zeggen. Dankjewel nogmaals, Johan. 78 van het album Too Hot. Hier zijn ze, Peaches and Herb. Ze hebben nog steeds volop liefde samen. Luister maar, We've Got Love.

Wat klinkt dat dan allemaal lekker vanaf vinyl, hè? Je weet het, we draaien 80, misschien soms wel 90% vanaf het vinyl. Af en toe is een USB'tje of een CD'tje, maar dit was ook de vinyl. Peaches Don't Hurt, het album heet Too Hot. Daar staat onder andere ook op Shake Your Groove Thing. Maar dit was We've Got Love. En dit is bedroppen tijd, mooi zeg. Dat hoor je meteen al, hè. Gene Karn en Glenn Jones. Sweet and wonderful. Op je lekkere, hete disco zondagavond.

Is dit misschien een beetje te mooi? Gene Kern en Glenn Jones, Sweet and Wonderful. Een Philly plaatje gemaakt door Philly producer Dexter Wanzel. Dat heet Sweet and Wonderful, 1976. Het was ook zo'n bloody hete zomer. En dit was dé hit op dat moment, samen met Peter Frampton, Show Me The Way. We hebben het hier over The Boss. En niet Bruce Springsteen. Boss Gags. What Can I Say? Wat een fijne plaat is dit, zeg.

0: wil je dan ook een keer een verzoekje horen hier in dit programma Dance Factory? Stuur gewoon even een mailtje naar info@langstraatmedia.nl. info@langstraatmedia.nl. Pak je telefoon er even bij. Doe het nu meteen. En dan zit hij volgende week in het programma. Hoe leuk is dat? Zet er een leuk verhaaltje bij. Wie je bent, waar je woont, waar je vroeger op stap ging. Dat vinden we allemaal heel leuk. Heel leuk om te weten. Je kunt het ook appen 06-21-21-32-10.
1: Have no fear.
0: René is here. Boss Gags van Silver Degrees, zo heette dat album. En dat was What Can I Say? Nou ja, What Can I Say? Het zit erop. En dat vinden we jammer. We gaan eruit met de rap en hip-hop classic. Zoals altijd, althans bijna altijd, gekozen door Johan Duivestam. Houdini, je kent ze van Mr. Magic's Wand. Maar dit is 5 Minutes of Funk. En met die 5 minuten gaan wij eruit. En Dion staat daar klaar om het over te nemen. Veel plezier met hem. Geniet toch van de zomeravonden die komen gaan, want het blijft nog lang warm. Wij zijn er volgende week weer.
2: Welkom.

0: Juist. Langstraat FM
1: nieuws. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Turkije roept Rusland en Oekraïne op om voorlopig te stoppen met hun aanvallen op schepen in de Zwarte Zee. De Turkse buitenlandminister Fidan wil een zogenoemd moratorium op die aanvallen. Volgens hem worden inmiddels ook commerciële schepen geraakt zonder dat er onderscheid wordt gemaakt. Zo werden er maandag ook twee Turkse vrachtschepen door drones getroffen. Van welk land die kwamen is niet duidelijk. Turkije probeert al een paar jaar te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. Het Kosovaarse parlement is tijdelijk stilgelegd nadat een oppositielid eieren naar interim-premier Kurti gooide. Het parlementslid riep daarbij schaam je. De actie volgde op een conflict over het uitstellen van een belangrijke stemming over een nieuwe president. Kosovo verkeert al langer in een politieke crisis en heeft in minder dan 2 jaar tijd al 3 verkiezingen gehad. En nieuwe vervroegde verkiezingen worden niet uitgesloten in de jongste democratie van Europa, die Kosovo is. Nederlanders gaven tijdens de hittegolf eind juni gemiddeld 4% minder geld uit dan normaal. In totaal zou het gaan om zo'n 370 miljoen euro aan bestedingen die uitbleven. Dat blijkt uit online aankopen en geldopnames. Vooral op het platteland bleven mensen vaker thuis, terwijl stadsbewoners juist verkoeling zochten op terrassen en daar geld uitgaven. In de eerste warme dagen werd er nog meer gepind dan normaal, maar toen er sprake was van extreme hitte en code rood, daalden de bestedingen duidelijk. En in het Brabantse Uden is een bestuurder met een gestolen auto op een politiewagen ingereden. Daarbij raakte een agent gewond en die is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie wilde de auto met caravan bij Volkel laten stoppen, maar de bestuurder ging direct na afkoppeling van die caravan met hoge snelheid vandoor. In Uden botste hij op de politiewagen, maar reed daarna alsnog verder. De gestolen auto is later wel teruggevonden, maar de inzittenden ervan zijn nog altijd spoorloos. Het weer, vanavond en vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 in de nacht en bijna geen wind. Morgen wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws. Oh
2: yeah. Info en hits. Ook in de zomer.
3: You were there. Dance Factory.

Ja, dat was hem bijna helemaal. Il Vulgero. Oftewel het zeilschip. Welkom bij het tweede uur Dance Factory. En wat lekker hè, om te beginnen met zo'n Nederlandse band uit Zuid-Limburg. John en Jo Bartels waren de oprichters van de Chaplin Band. Ja, dat is op zeker. Wat een lekkere zomerse plaat. En daar zitten we natuurlijk nog middenin in jouw disco zomer, kunnen we wel zeggen. Het was trouwens een cover van Luco Battisti. En het werd veel gedraaid.

Ja, dat je weet waar naar je luistert. Dance Factory, inderdaad. Ja, helemaal lekker hoor. René zat er weer lekker in het eerste uur. Ik zeg het altijd nog maar even, maar wat draait iemand er ook fijne platen. Ja, get your groove on. Het werd veel gedraaid, dus inderdaad in de clubs in Nederland. Dansvloervolle, bijvoorbeeld in de Galaxy in Den Bosch. Zeker weten. En ja, het was gewoon een fijne plaat. Hij werd ook veel gedraaid in de avondspits door Frits Spits. En ook door producer invaller in die tijd, Tom Blomberg. Dus wat een heerlijke zomerse klanken. En daar gaan wij mee door. Een beetje aan de disco zomer en ode vandaag. Want wat hebben we toch al lang heel warm weer. Voor sommige mensen een kwelling waarschijnlijk. Zeker als je gewoon moet werken. Maar al die mensen die nu vakantie hebben, die hebben het verdiend. En ik neem je weer even mee terug naar Italië. Dat deden we net al een beetje met die Italiaanse klanken van de Chaplin Band. Nou, wat dacht je van deze Valerie Dore? It is the night.

0: Monica Stucci, daar luisterde je naar. En ze was geboren in Milaan.
1: Please welcome Mr. D.
2: Dance, dance, dance, dance, dance factory.
0: Ja, zoals ik al zei. Lekkere zomerse klanken op jouw Langstraat FM. Heb je zelf een verzoekje, dan weet je het, hè? 06-2121-3210. Wij draaien jouw platen graag. Maar we blijven nog even hangen in die disco-zomer. Misschien ben je wel aan het luisteren op Ziggo of op KPN, DAP. Of lekker op die oude FM-band, dat kan natuurlijk ook. Lily en Susie, wat denk je daarvan uit Zweden? En ze hebben het over Candy Love. En dat kennen wij allemaal nog wel uit onze jonge jaren, zal ik maar zeggen. Ja, en zit je lekker op die playa? Dat zit je natuurlijk niet. Je zit waarschijnlijk achter op de plaats. Geniet ervan met je drankje.

0: Ja, een grote hit. In 1986. En dan vooral in het Mediterranean area. Ja. Om het maar eens even op zijn Engels uit te drukken. Maar het werd geschreven echt in de stijl van de Italo-disco. Ja, we zitten toch wel een beetje in die Italiaans hoek, moet ik zeggen, hoor. Waarom ook niet? Want ja, je luistert nog steeds en je zit nog steeds in die, ja.
1: Welcome to the Disco Summer.

je ziet je vast nog wel lopen zo over die playa. Ja, dit keer dan wel. Zo'n beetje in die begin jaren 80, Malgrat en Mar, Benidorm, daar trokken we toch met z'n allen naartoe. En dan hoorde je deze plaat van P. Lion. En de Lion staat voor de leeuw, want zijn vader was van adel. En de P staat voor Pietro Paolo Pellandini. Dus hij had drie P's in zijn naam zitten, deze P. Lion. Ja, de zomerse klanken die gaan maar door. En we sluiten het hoofdstukje Italo dan bij deze een beetje af. Jawel. Ja, toch wel lekker. Ik ben er wel blij mee. Gewoon even wat Italo, maar van een beetje de commerciële kant dan.

What You Would Do For Love. De signature song van Bobby Caldwell. En dat komt alweer uit 1978. En gisteren liep ik in Haarlem. Nou, is niet waar, is inmiddels een paar dagen geleden. Afgelopen weekend was dat, ja. En toen kwam ik een remix tegen van een plaat die wij verschrikkelijk graag draaien bij Dance Factory. En daar gaan we lekker naar luisteren, want het is een heerlijke plaat voor op jouw radio, voor op jouw disco, donderdag of zaterdag. Wanneer je ook luistert naar dit heerlijke programma. Wij maken het lekker voor jou, voor iedereen die interesse heeft in die oude import- en discoplaatjes. Of straks een beetje zoals je dat hoorde in die Italo. Wat dacht je van deze Atlantic Star en Silver Shadow?

Ja, wat een lekkere remix is dit toch, zeg hé. En de B-kant van deze plaat is ook zo damn good. Maar die hou je dan eventjes te goed van mij. En ook lekker dat die op AM is, want dat hoor je aan de persing. Dan klinkt die plaat zoveel vetter. Hoor eens even aan, zeg.

0: heel blij mee. Deze kan gewoon weer lekker in de platenkast. Zo, even de verkeerde schuiven zeg. Nou ja, dat.
1: Always a better music mix. Dance, dance, dance, dance
0: factory. Ja, en de klassiekers horen er ook bij, hè. En van haar draaien we ook zoveel lekkere muziek in deze show. En hebben we ook zoveel lekkere muziek nog later leren kennen. Zoveel platen die naar boven komen borrelen zo links en rechts. Die we niet draaiden in die begin jaren 80, maar die nu wel gewoon dat mensen zeggen, ja, dat was toch ook zeg, wow. En Gwen McGray heeft zo twee albums helemaal vol met dat soort enorme krakers. Maar ja, onmiskenbaar was dit natuurlijk wel haar allergrootste hit. We gaan nog even door. We keep the fire burning.
2: Yeah. Can you feel it?

I love music en doen we dat niet allemaal? Luister je daarom ook niet naar dit programma? Dance Factory, je weet het. We gaan nog even door. We hebben nog een paar minuten tijd. En we hebben nog zoveel lekkere platen die we eigenlijk willen draaien. Maar ja, gelukkig kunnen we dat volgende week ook nog weer doen. En ja, je weet het. Het is af en toe een beetje een rariteitenkabinet. Maar ja, deze mocht het toch ook wel zijn er in die tijd. Zoveel variatie, zoveel lekkere platen. En deze scoorde ik ook lekker zo daar in Haarlem in dat platenwinkeltje. En in die tijd draaiden we deze versie ook heel graag. Dit is de dub-versie. Je hoort het al. Yatzu met Situation.

0: ja, grappig om te horen, want de vorige eigenaar van deze plaat, of een van de eigenaren, je weet niet hoe vaak die al verkocht is, hè? Dat is altijd een beetje de vraag. Maar die hield waarschijnlijk ook van mixen, dus net voor de break dan hoor je dat die plaat helemaal grijs gedraaid is. Dat voor die break, dan gooi je dat erin als je een plaat lekker wil mixen en dan klinkt dat lekker. Dus die break wordt dan dankbaar gebruikt. En zeker bij deze plaat was dat zo. Dus je kunt het ook horen, want toen was die plaat echt versleten. Er zaten een paar tikkies in. Maar mocht de pret niet drukken. En op het einde hoorde je dan Man Parrish. Die kan je daar dan weer lekker in gooien op het einde. Nou ja, dus even ja, voor gevorderde mixers onder ons die begrijpen wat ik bedoel. En je hebt hem gemist hoor deze week. Eric G is niet in de house, nee. Maar we hebben wel een Eric G's choice. Alleen die komt dan deze week van mijzelf.
1: Boogie to the beat.
0: Ja, boogie to the beat. En het is ook gelijk de laatste plaat voor deze week. Hard Soul featuring Ron Kelly. Ik zeg tot volgende week. Dankjewel voor het luisteren. Eric G in the house.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. Turkije roept Rusland en Oekraïne op om voorlopig te stoppen met hun aanvallen op schepen in de Zwarte Zee. De Turkse buitenlandminister Fidan wil een zogenoemd moratorium op die aanvallen. Volgens hem worden inmiddels ook commerciële schepen geraakt zonder dat er onderscheid wordt gemaakt. Zo werden er maandag ook 2 Turkse vrachtschepen door drones getroffen. Van welk land die kwamen is niet duidelijk. Turkije probeert al een paar jaar te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. Aan het eind van de ochtend heeft een wild zwijn het metroverkeer in de Hongaarse hoofdstad Budapest stilgelegd. Het dier liep een metrostation binnen, stapte zelfs een metrotoestel in en vluchtte daarna een tunnel in. Het station werd geëvacueerd en er werden vervolgens 30 bussen ingezet om reizigers te vervoeren. Het ongeveer 60 kilo zware zwijn bleek gewond te zijn en is na overleg met een dierenarts doodgeschoten. Kort na het middaguur kon het metroverkeer in Budapest weer worden hervat. En in de Brabantse Uden is een bestuurder met een gestolen auto op een politiewagen ingereden. Daarbij raakte een agent gewond en die is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie wilde de auto met caravan bij Volkel laten stoppen, maar de bestuurder ging direct na afkoppeling van die caravan met hoge snelheid vandoor. In Uden botste hij op de politiewagen, maar reed daarna alsnog verder. De gestolen auto is later wel teruggevonden, maar de inzittenden ervan zijn nog altijd spoorloos. Het weer. Vannacht is het droog en vrij helder bij een graad of 12 en bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

Let's go.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het westen van Canada is in de provincie British Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese British Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De 4e was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit het Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïnse president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De vierde was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit het Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het westen van Canada is in de provincie Brits-Columbia vanwege een snel uitbreidende natuurbrand de noodtoestand uitgeroepen. Duizenden mensen rond het Okanagan-meer zijn daarom al geëvacueerd. Het vuur heeft inmiddels zo'n 95 vierkante kilometer verwoest en bedreigt huizen en boerenbedrijven. Een deel van het gebied zit zonder elektriciteit. In het Canadese Brits-Columbia woeden momenteel ongeveer 100 natuurbranden. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een helikopterongeluk bij de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn 4 mensen om het leven gekomen. 3 van de slachtoffers zouden Colombiaanse toeristen uit dezelfde familie zijn. De vierde was vermoedelijk de piloot. De helikopter stortte neer in het dichtbeboste Nationaal Park Tijuca en vloog daarna in brand. Door het bergachtige terrein was de plek voor de hulpdiensten moeilijk bereikbaar. De oorzaak van het helikopterongeluk bij Rio de Janeiro is nog niet bekend en wordt onderzocht. In de ochtend vliegt er een enorme Duitse zeppelin over het zuidoosten van Nederland voor onderzoek naar de luchtkwaliteit. Op zo'n 300 meter hoogte meet het luchtschip onder meer de vervuiling door landbouw, industrie en verkeer. Ook wordt er gekeken naar de hoeveelheid stikstof en CO2 in de omgeving. De zeppelin vliegt vanuit de Duitse Essen via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht. Het gevaarte is 75 meter lang en kan langzaam en laag vliegen, waardoor onderzoekers heel nauwkeurig kunnen meten. En de Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland mogelijk een nieuwe mobilisatie van honderdduizenden soldaten voorbereidt. Volgens hem wil president Poetin die troepen niet alleen inzetten in Oekraïne, maar ook de druk op Europa opvoeren. Zelensky zegt dat Poetin nog altijd niet bereid is om de oorlog te beëindigen. Waarop hij zijn verwachting van een nieuwe mobilisatie baseert, maakte hij niet bekend. Er zouden ook weer tienduizenden soldaten vanuit Noord-Korea onderweg zijn. Het weer, het is overal droog bij een graad of 12 en er staat bijna geen wind. Overdag wordt het opnieuw een zonnige en droge dag bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.